0: Op het Kiel in Antwerpen is de rust intussen teruggekeerd nadat zo'n 1000 mensen daar op straat kwamen. In diezelfde straat werd vorige nacht een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
1: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
0: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties, want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
2: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
0: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo, maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag is het eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.

0: Het is nu 3:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het Kiel in Antwerpen is de rust intussen teruggekeerd nadat zo'n 1000 mensen daar op straat kwamen. In diezelfde straat werd vorige nacht een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken en dat zorgde voor veel onrust. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
2: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties, want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
4: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
2: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo, maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag is het eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.

0: Het is nu 4 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het Kiel in Antwerpen is de rust intussen teruggekeerd nadat zo'n 1000 mensen daar op straat kwamen. In diezelfde straat werd vorige nacht een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
2: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties, want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
4: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
2: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo, maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag is het eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het is gisteravond een tijdje onrustig geweest op het Kiel in Antwerpen. Enkele honderden mensen kwamen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken, waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 omkwam. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd en dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
2: Niemand raakte gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. En bij die steekpartij raakte ook nog iemand gewond. Vandaag gaat een wapenstilstand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde de Amerikaanse president Trump gisteravond aan en beide landen bevestigen het nieuws. Vooral Rusland drong aan op een staakt het vuren omdat het vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog viert. De Russen en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Heverlee Leuven. Standaar komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen morgen nog tegen elkaar. OHL staat ruim laatste. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee, daar maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten bij 20 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
0: Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Zij testte positief op de Andes-variant van dat Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn er al aan gestorven. Het is gisteravond een tijdje onrustig geweest op het Kiel in Antwerpen. Enkele honderden mensen kwamen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken. Waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 omkwam. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
0: Niemand raakte gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. Bij die steekpartij raakte ook nog iemand gewond. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die spelen morgenavond nog tegen elkaar. OHL staat ruim laatste. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee. Daar halen we maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten bij 20 graden.
3: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
4: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
3: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
4: Wie is dat? Ook een kinesist?
3: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
5: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
6: Ik ben een historisch feit.
7: Dat is heel goed.
6: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
8: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
9: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
6: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
8: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

0: op Motown Muziek, dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter, god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva.
7: Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Zij testte positief op de Andes-variant van het Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal waren er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn er al aan gestorven. Het schip is nu onderweg naar Tenerife, waar het morgen vroeg zou moeten aanmeren. De 2 Belgen aan boord worden dan meteen overgevlogen naar hier en naar het UZ in Antwerpen gebracht. En daar zullen ze behandeld worden zoals dat tijdens corona gebeurde, zegt CEO Guy Hans.
8: Als zij hier aankomen, gaan zij onmiddellijk naar de gespecialiseerde eenheid. Zij worden natuurlijk in aparte kamers ondergebracht. En dan gaan zij eigenlijk een heel doorgedreven medische evaluatie krijgen. De patiënten zelf zullen een FFP2-masker moeten dragen en de zorgverleners die in direct contact met hen komen, zullen eigenlijk de COVID-maatregelen globaal respecteren.
7: De 2 Belgen hebben voorlopig geen symptomen. Ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen. Daar kwamen enkele honderden mensen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken. Daarbij kwam in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 om. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
9: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
7: Daarbij raakte niemand gewond. Het parquet onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. De Zelzate-tunnel op de E34 is het hele weekend volledig dicht in beide richtingen, sinds gisteravond. Dat komt door onderhoudswerken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
10: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatebrug, maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
7: Maandagmorgen om 5 uur gaat die Zelzate-tunnel weer open. Vandaag gaat een wapenstilstand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde de Amerikaanse president Trump gisteravond aan. En beide landen bevestigen het nieuws ook. Vooral Rusland drong aan op een staakt het vuren, omdat het vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog viert. De Russen en Oekraïne gaan ook 1000 gevangenen ruilen. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaard met 2-1 gewonnen van Adheverle Leuven. Standaard komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die spelen morgen nog tegen elkaar. OHL is laatste. En in In het Amerikaanse vrouwenbasketbal heeft Belgian Cat Julie Van Loo meteen geschitterd bij haar nieuwe club New York Liberty. Dat pikte haar last minute op nadat haar vorige club LA Sparks haar contract eerder deze week stopzette. Van Loo bedankte met 12 punten, 11 assists en 7 rebounds, waardoor Liberty ook zijn eerste wedstrijd ruim won. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee. Daar halen we maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, in het oosten meer wolken en kans op onweersbuien bij 20 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
12: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
13: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
11: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
12: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
15: Ja,
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
17: Met Imobiep. Ben je zo binnen als een huis?
18: Merci, Imobiep.
19: Aha. Minerva.
20: Goedemorgen, Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

7 minuten over 8 uur geworden. Een hele goeie morgen allemaal. Welkom bij Goedemorgen Antwerpen hier bij Radio Minerva. Op een toch wel aangename zonnige zaterdagochtend. Nu nog een beetje fris, maar het wordt toch wel een aangename 20 graden. Heerlijk, hè?

De komende twee uur gaan we weer zoveel mogelijk muziek op je loslaten. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling, hè. En alles werkt weer prima, hè. Ja, dankzij onze wonderboy technieker Patrick. Hij heeft hier alweer een paar uurtjes werk op zitten. En ja, zo kunnen wij weer live de eter in.

Het orkest van Mantovani, Beautiful Ohio. En Robert Meadmore, die mocht vandaag het startschot geven met If I Ever Would Leave You.

is nog vroeg op de dag, dus een beetje dromen mag. En dat deden we dan met de Dreamers en Bésame Mucho. En Brooke Benton was de laatste alweer met Someday. En we gaan nu een Nederlandstalig nummer laten horen.

0: Zo werd het 8:04. Vic Damone, Fools Rush In. En de Nederlandstalige muziek was afkomstig van Zusjes de Roo. Bij zon en bij regen. Dus die zijn altijd goed gezind.
1: Goedemorgen, Mark. Al wakker?

0: In een ver verleden nog een songfestival hit voor Moshe Dades. Er is toegebracht door Trini Lopez. En we konden ook Della Reese nog verwelkomen met het nummer And That Reminds Me.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva triple and support the radio.
3: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En daar kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
1: De Van Hengst wil altijd bekken.

0: Judy Garland en Somewhere Over the Rainbow. En we hadden nog een drietal dames daarvoor te gast, hè? De Supremes meer bepaald. Met My World is Empty Without You.
1: Goedemorgen, Antwerpen.

0: We gingen even de grens over met Maarten McNeil. En helloa, om u maar een goeiemorgen te wensen. En ja, ook nog over de grens uiteraard. En Rico Macias en adieu, mon pays. Was de laatste die je hoorde. Het is bijna 9:12. We hebben nog Nederlandstalige klaarstaan, hè?
1: Zaterdagochtend met Mark Maxi.

Een soort van eeuwige liefde, hè? De Castro Sisters met Always. En we hadden Wiltura met El Bandido. We kunnen er nog eentje draaien voor het nieuws van 9 uur. En onze keuze is gevallen op het nummer Candico, of Candica is het, van Down. Graag tot straks.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wel naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Tientallen acteurs en figuranten wachten nog altijd op hun geld van musicalbedrijf Deep Bridge. Het gaat minstens om 50 mensen, ontdekte HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
9: Het gaat vaak om studenten of gepensioneerden die nog tussen de 50 en 1450 euro te goed hebben voor hun werk als figurant. Maar ook consumenten moeten soms tot een half jaar wachten op de terugbetaling van geannuleerde musicals zoals Mamma Mia en Hairspray. Deep Bridge zit dan ook in moeilijke financiële papieren met een schuldenlast die vorig jaar opliep tot ruim 3,6 miljoen euro.
8: De CEO van Deep Bridge geeft toe dat er problemen zijn en wijst onder meer naar de gevolgen van corona, waardoor de cultuursector zware klappen kreeg. Maar hij belooft beterschap. Zo zou iedereen deze maand nog zijn geld krijgen. Onze supermarkten kampen met een tekort aan skyr, dat schrijft de Tijd. Skyr is dikke yoghurt uit IJsland, waar amper vet en veel proteïne in zitten. Daardoor is het superpopulair bij sporters en het is ook een hype op sociale media zoals Instagram en TikTok. Vooral de huismerken kunnen de stijgende vraag amper volgen, omdat de makers ook niet kunnen volgen. En die maken liever A-merken omdat ze daar meer aan verdienen. Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Ze testte positief op de Andes-variant van het Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn eraan gestorven. Het schip is nu onderweg naar Tenerife, waar het morgen vroeg zou moeten aanmeren. De 2 Belgen aan boord worden dan meteen overgevlogen naar hier en naar het UZ in Antwerpen gebracht. Ze zullen behandeld worden zoals dat tijdens corona gebeurde, zegt CEO Guy Hans.
10: Als zij hier aankomen, gaan zij onmiddellijk naar de gespecialiseerde eenheid. Zij worden natuurlijk in aparte kamers ondergebracht en dan gaan zij eigenlijk een heel doorgedreven medische evaluatie krijgen. De patiënten zelf zullen een FFP2-masker moeten dragen en de zorgverleners die in direct contact met hen komen, zullen eigenlijk de COVID-maatregelen globaal respecteren.
8: De 2 Belgen hebben voorlopig geen symptomen. In het zuiden van Libanon zijn gisteren minstens 31 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Het gaat om een van de dodelijkste dagen in het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah sinds begin maart. Er geldt nochtans een staakt het vuren. Volgende week is er in de VS opnieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon. En in het tennis staat Alexander Bloks in de 3e ronde van het tennistoernooi in Rome. Hij klopte de Nederlander Griekspoor met 2-1 in sets. Nu wacht Bloks de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld, waartegen hij vorige week nog verloor in de halve finales in Madrid. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve aan zee. Daar maxima rond 18 graden. Zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten, bij 20 graden.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
12: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
13: Dag Robert, storen we niet?
14: Nee, kom binnen.
13: Onze kleine is roekbaar.
14: Hallo.
13: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
14: Allee, maar dat past toch nog?
13: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
14: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
15: Geniet er maar van, jongen.
16: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
17: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Aha, Minerva.
19: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

0: Dat is nog eens vrolijk wakker worden, hè? Ja, middle of the road. Met chirpen, chirpen, chip, chip. Ik denk, als ik even terugblik, dat heel wat van mijn leeftijdsgenoten een crush hadden op Sally Carr, hè? Ja hoor, de blonde zangeres. Ja, ja, ogen toe en daar gaan we.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Met Mark Maxi.

0: The Melody of Love van Al Martino. En Karel Gott met Du Schwarzer Zigeuner. Het is zonnig weer. Tijd voor een zonnig plaatje dan.
1: Het is na 9 uur. En je bent nog niet wakker.

0: Ja, dat is goed wakker, hè? Op de zaterdagochtend. Georgia Gibbs en You're Doing It. En Julio Iglesias met un canto a Galicia. Tijd voor Nederlandstalige muziek.
1: Houden van kun je bij Shakespeare niet leren. Romeo en Julia.

ene zoen ze en de ander zoen zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt, ik zeg.

0: Met het oog voor Belgische muziek draaiden we achterin volgens Miel Kools en Houden van. En dan Bandit met Dam Die Dam. En die laatste, Bandit, die is morgenmiddag hier bij Radio Minerva te gast bij Sis van de Bist. De concertband Antwerpen geeft een concert met als titel Chanson Harmonique. Het wordt een sfeervol programma waarin de rijke klanken van het harmonieorkest samensmelten met mooie muziekwerken en chansons. Het concert gaat door op zondag 10 mei om 15 uur in de Blikfabriek. En die vind je in de Krugerstraat 232 in Hoboken. Kaarten kan je nog bestellen via het mobiele nummer 0475-74-2574. Mailen kan ook nog naar kaarten@concertbandantwerpen.be of meer informatie vind je ook terug op hun website www.concertbandantwerpen.be.
1: Goedemorgen, zei hem. Die en hij nog niet goed op zijn wekker gekeken, zeker?
2: Radio Minerva.
3: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, gaat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik Sinclair.
3: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
6: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
7: Bingo.
6: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
7: Bingo!
8: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten we? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

8 minuten over 9:30 geworden met Gerard Joling en Love is in Your Eyes. En we hadden Vincent Bell met het mooie instrumentale Airport Love Team.

Je kon luisteren naar Johnny Ray met Pretty Eyed Baby. Ik weet niet of hij zijn ogen had laten vallen op deze dame. Paloma San Basilio, Fiesta del Interior. En we blijven nog even bij de dame.

Holé! Ja, dat is niet misplaatst met dit zonnetje hoog aan de hemel. Het wordt een prachtige dag, ik zou zeggen, geniet ervan. We hadden nog dus Eddie Wally met Valencia. En we krijgen nog Lenny Welsh met What Now, My Love. Ik wens je een fijn weekend, geniet ervan. Graag tot volgende week.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Gek op Motown muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva.
3: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Tientallen acteurs en figuranten wachten nog altijd op hun geld van musicalbedrijf Deep Bridge. Het gaat minstens om 50 mensen, ontdekte HLN-consumentenexperte Safia Yashou.
5: Het gaat vaak om studenten of gepensioneerden die nog tussen de 50 en 1450 euro te goed hebben voor hun werk als figurant. Maar ook consumenten moeten soms tot een half jaar wachten op de terugbetaling van geannuleerde musicals zoals Mamma Mia en Hairspray. Deep Bridge zit dan ook in moeilijke financiële papieren met een schuldenlast die vorig jaar opliep tot ruim 3,6 miljoen euro.
4: De CEO van Deep Bridge geeft toe dat er problemen zijn en wijst onder meer naar de gevolgen van corona, waardoor de cultuursector zware klappen kreeg. Maar hij belooft beterschap. Zo zou iedereen deze maand nog zijn geld krijgen. Onze supermarkten kampen met een tekort aan skyr, dat schrijft de Tijd. Skyr is dikke yoghurt uit IJsland, waar amper vet en veel proteïne in zitten. Daardoor is het superpopulair bij sporters. En het is ook een hype op sociale media, zoals Instagram en TikTok. Vooral de huismerken kunnen de stijgende vraag amper nog volgen, omdat de makers ook niet kunnen volgen. En die maken liever A-merken, omdat ze daar meer aan verdienen. En het was gisteren mogelijk een van de dodelijkste dagen in Libanon, in het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera vielen er in het zuiden van het land zeker 31 doden bij Israëlische luchtaanvallen. Onder hen ook kinderen en een hulpverlener. Er geldt nochtans een staakt het vuren. Volgende week is er in de VS een nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon. Eerst veel zon, later wat wolken, maxima rond 21 graden. Aan zee blijft het zonnig bij 18 graden. Morgen in het westen zonniger, in het oosten kans op onweersbuien bij 20 graden.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren?
8: Ja,
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
10: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zetten. Maar ik wil ook mijn broek niet scheuren. Verstelde? Zeg je, gaan een tip?
9: Zeker. Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
10: Oh, dat klinkt goed.
9: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleimans.
10: Hola, ik spring de wereld in.
9: Zonder je broek te scheuren.
7: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
7: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was de bekende sound van Ray Conniff en zijn orkest met het bekende trouwens ook Amapola. Ja, ik ben er weer voor u tot 12 uur. Ik ben dus uw gastheer hier bij Minerva tot 12 uur met heel veel muziek bij uw zonnige zender uiteraard, hè, op het Sint-Anne-strand. Hè. En als je naar onze studio belt, dat kan, dan komt u bij Annie terecht. U belt gewoon naar het nummer 032-19-17-27. Wil u lid worden, wil u informatie over dit programma of over Radio Minerva, het kan allemaal op dat telefoonnummer bij Annie. Ja, ik ben er dus tot 12 uur en ik heb heel wat platen klaargezet. Hè. En onze eerste plaat, vocale plaat, wel, dat is toch een nummer dat een beetje op dit tijdstip van pas komt. Want we wensen u een goede morgen namens Annie, mezelf en ook namens Dean Maarten. Good morning.

Zo, we zijn alvast vertrokken met een vrolijk nummertje van Dean Martin. Good morning, life. Nadien zijn we toe aan El. Niet El Capone, nee, El Martino. En die maakt nu zijn opwachting met Opus One.

Ja, we kennen deze melodie ook van Jerry Veil. Maar u kon luisteren naar Bobby Gonzalez met Don't Tell My Heart to Stop Loving You. Een mens kan in zijn leven iets meemaken dat hij maar eenmaal meemaakt in zijn leven. Hè. En dat overkwam blijkbaar ook Arthur Price ook destijds. For once in my life.

Het is bijna 9:40 geworden, dus de hoogste tijd om ook eens een madame aan het woord te laten. Want hier is Bobby Martin, I Can't Stop Thinking of You.

I can't stop thinking of you. Men zegt wel eens uit het oog, uit het hart, maar dat gold blijkbaar niet voor deze Bobby Martin. Of deze mensen die er nu aankomen ooit op elkaar verliefd geweest zijn, dat laat ik even in het midden. Maar ze hebben daar wel een plaat over gemaakt. So in Love. Hier zijn Frank Sinatra en Kelly Smith.

Het wordt vandaag een mooie dag met een lichte bries op de achtergrond en dan kan mijn dag alvast niet meer stuk. En dan is deze plaat ook op haar plaats vandaag, de Summerwind van Barry Manilow. Ik heb ze gisteren ook al eens gedraaid, maar ik heb ze vandaag nog eens voor u meegebracht. En dan heb ik het over Brenda Lee samen met Pete Fountain. Hier zijn zij met One of Those Things. Songs. One of Those Songs, sorry.

0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink Minerva Triple and
1: support the radio. Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.
3: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè? Bingo!
4: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat waren de Keylords. En ik moet zeggen dat die mannen goed Spaans kunnen spreken. Hè? I feel us a love us for Madeleine. Ja, dat waren dus die heren. Hè? Dus die van het Spaans naar het Engels gaan of andersom. Hè? De Keylords. En wie krijgen we nu? Wel, hier zijn de Maguire Sisters. Bye bye Blackbird.

Een kleine geel tasje, daar komt het een beetje op neer in deze song van die Manhattan Transfer met Tisket, Tasket. En we hadden ook nog Dana Washington te gast met Tears and Laughter. En dat is een heel groot verschil, hè. Tranen en lachen, dat wordt bijna niet samen. Misschien tranen krijgen van geluk, dat bestaat ook, maar anders, nee, die hangen niet samen, denk ik. Wie er nog bij kunnen, deel 1 zijn de Pussycat Dolls, want die komen eraan met Perhaps... Perhaps, en nog eens, perhaps.

Ja, moest je iemand zoeken die goed kan vertalen van het Engels naar het Spaans, dan moet je bij mij zijn. Hè? Ik ben daar heel goed in. Perhaps, perhaps, perhaps, oftewel in het Spaans, quizás, quizás, quizás. En daar houdt het ook echt op, luisteraar. Je moet me niet meer vragen. Hè? Dat waren de Pussycat Dolls. En onze laatste vocale plaat, wel in deel 1, hè? Ja, die komt van Bobby Rydell met That Old Black Magic.

Wel, ik heb mij qua tijd een beetje vergist. Er kan er nog eentje bij, maar dan ook echt is dit het laatste van het eerste gedeelte. Het laatste vocale nummertje. Hier is Anita O'Day. I could write a book.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Radio Minerva.
2: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Het parket van Brussel start een onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Club Brugge supporters. Het gebeurde vorig weekend tijdens de wedstrijd in en tegen Anderlecht. Het parket wil de betrokken supporters identificeren, oppakken en straffen. Ook Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal verhoord worden. Dat gebeurt overmorgen. En opvallend, het parket zal hem ondervragen als verdachte. In het volwassen onderwijs schrijven meer mensen zich in voor opleidingen voor knelpuntberoepen. Vorig jaar was er een stijging met ruim 10%. Tegelijk kozen meer dan de helft minder mensen voor een hobbyopleiding, zoals koken en bloemschikken. Die werden een pak duurder. De cijfers komen van onderwijsminister Zuhal Demir. De aanpak werkt, zegt ze.
4: Technische opleidingen, opleidingen in de bouw, ook bijvoorbeeld de zorgopleidingen, ja, die uitzicht geven op knelpuntberoepen, ook in tweede kans onderwijs, mensen die een diploma secundair onderwijs willen halen, maar ook in de opleidingen Nederlands. En dat is net wat we wouden hebben met die hervorming, want dat geeft natuurlijk ook een uitzicht op werk.
3: In totaal daalde het aantal inschrijvingen in het volwassen onderwijs met iets meer dan 1%. De kosten voor de Oosterweelwerken dreigen nog serieus op te lopen. De Vlaamse regering keurde een lening van dik 1,5 miljard goed, waardoor de kosten in zo'n 10 jaar tijd bijna verdubbeld zijn, tot een kleine 14 miljard euro, dat schrijft De Morgen. In het ergste geval zou dat volgens de krant 27 miljard kunnen worden. Bevoegd minister Annick de Ridder reageert dat het nooit zo ver zal komen en dat de lening over 9 jaar herbekeken wordt. Eerst veel zon, later wat wolken, maxima rond 21 graden. Aan zee blijft het zonnig bij 18 graden. Morgen in het westen zonniger, in het oosten kans op onweersbuien bij 20 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Ik ben een historisch feit.
8: Dat is heel goed.
7: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
9: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
10: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
7: Ze slotten een beest in bed. Maar juist.
9: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Anne Nelissen.
11: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
13: De Robert? Wie is dat?
12: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
13: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
12: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
13: Zwaasdingen?
12: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingske van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
13: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José deed ook nog van alles liegen.
12: Robert... De expert 0-326-93-93.
13: Welk bedrag had hij nog gedacht?
12: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: De klankentapper.
8: Jan van Dam topt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was destijds, dan heb ik het over de jaren 60, een hele populaire plaat van Tom Jones, Help Yourself. Maar u kan luisteren naar een instrumentale uitvoering van het Stratovani Orkest. En die heren brachten de tijd op ongeveer een achttal minuten over 11 uur. Dus we zijn al vastgestart in deel 2. En wat onze eerste vocale plaat betreft, wel, dat is er eentje van Eddie Arnold. Ook een man die gekend is in de country- en westernwereld. Eddie Arnold met Will You Always.

Will You Always Love Me Like Tonight? Ja, dat was dus Eddie Arnold, maar dat geldt niet voor deze dame die nu klaar staat, want blijkbaar houdt hij niet zo van romantiek. Don't Call Me Sweetie.

Dat was een crooner van de jongere generatie. Hè? Dat was Michael Bublé met All I Do Is Dream of You. De Concertband Antwerpen geeft een concert met als titel Chanson Harmonique. Of Harmonique, ik wil het even kwijt zijn. Het wordt een sfeervol programma waarin de rijke klanken van het harmonieorkest samensmelten met mooie muziekwerken en chansons. Het concert gaat door op zondag 10 mei om 15 uur in de Blikfabriek aan de Krugerstraat 232 in Hoboken. Kaarten kunnen besteld worden via het nummer 0475 74 25 74, of u kunt ook mailen naar kaarten@concertbandantwerpen.be. En wil u nog meer info bekomen, dat kan op de site www.concertbandantwerpen.be.

Ja, dat was een echte serenata, hè, van de Ray Charles Singers. Nu moet ik even mijn beste Italiaans gaan bovenhalen, luisteraar. Maak even plaats, ik moet alvast een aanloop nemen. Na voce, na guitare e poco e luna. Ik denk dat het juist is, maar schiet niet op de pianist als het verkeerd is. Hè. Geef mij dan maar een titel zoals deze, Surprise, van Rosemary Clooney.

Ja, er zijn heel wat platen gemaakt die een ode brengen aan de een of andere stad. En Chicago mocht blijkbaar ook niet ontbreken. Dat was een ode van Eddie Gourmet. I'm looking over a four-leaf clover. Wat mag dat betekenen? Wel, ik moet het opzoeken. Hier is Norman Vaughan.

I'm looking over a four-leaf clover. Hij was op zoek naar een klavertje vier, want men zegt dat brengt geluk. Wel, ik geloof daar geen snars van. Hè. Dat is misschien een bijgeloof. Maar of een klavertje vier nu echt geluk brengt, ik denk het niet. Maya.

0: Dat was het koor van Peking met Hey Look Me Over. En dit zijn de boodschappen.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik Sinclair.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo!
5: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delhaize 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delhaize, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten we? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Dat was het orkest van Billy Von met Claire de Lune. En dit is er weer eentje van bij ons. Hè. Het is een nummer uit 1959. Het is een van de eerste opnames van Wil Tura. Hier is hij met Sproetje.

Rags to Riches, dat was Sonny Ozuna. Ja, of Ozuna, nee. Het is Ozuna. Sonny Ozuna met Rags to Riches. Ik kreeg ze al te horen in het eerste gedeelte samen met Frank Sinatra. En dan heb ik het over Kelly Smith. Maar in het tweede gedeelte doet zij het solo. Hier is zij met Everybody Loves a Lover.

Dat was dus Kelly Smith. Ja, het is bijna weer zover, want in augustus zendt Radio Minerva weer haar top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer stemmen op hetzelfde liedje.

Wel, Fools Fall in Love. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Hè. Niet alleen zottekes worden verliefd, maar ik denk dat dat voor iedereen weggelegd is. Hè. Op alle tijden, voor alle mensen die kunnen verliefd worden. Dat waren de Stargazers. Nu zijn hier, of wie komen eraan, Ray Gilato en de Giants. Ze komen binnen met Just a Gigolo.

En dat was zeker een mooie plaat. How wonderful to know. En wat ze wisten, dat weten ze nu wel. Dat was, of dat waren, Teddy Johnson en Pearl Carr. Nog nooit van die mensen gehoord. Tot vandaag dat die plaat heb gedraaid van hen. Het is bijna tijd, maar ik ga Vic Damone er nog bij halen. Met Safe Eggies.

Zo, dat was dus onze laatste vocale plaat in dit programma op deze zaterdagvoormiddag. Dat was nog Vic Damone en Save a Kiss. Mensen, allemaal bedankt namens Annie en mezelf. En we zijn er graag terug bij Leven en Welzijn aanstaande zaterdag tussen 10 en 12. Nog een heel fijn zonnig weekend en tot volgende week. Salut!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meeninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Gek op Motown muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations en The Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations en The Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Het parket van Brussel start een onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Club Brugge supporters. Het gebeurde vorig weekend tijdens de wedstrijd in en tegen Anderlecht. Het parket wil de betrokken supporters identificeren, oppakken en straffen. Ook Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal verhoord worden. Dat gebeurt overmorgen. En opvallend, het parket zal hem ondervragen als verdachte. De directie van de UGent gaat maandag praten met de pro-Palestijnse actievoerders. Die eisen nog altijd dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Het protest begon meer dan 2 weken geleden, maar gisteren liep het uit de hand toen meer dan 100 betogers het universiteitsforum blokkeerden. Daardoor moest de raad van bestuur uitgesteld worden. Vorige week dreigde de UGent er ook al mee om naar de rechter te stappen. In het volwassen onderwijs schrijven meer mensen zich in voor opleidingen voor knelpuntberoepen. Vorig jaar was er een stijging met ruim 10%. Tegelijk kozen meer dan de helft minder mensen voor een hobbyopleiding, zoals koken en bloemschikken. Die werden een pak duurder. De cijfers komen van onderwijsminister Zuhal Demir. De aanpak werkt, zegt ze.
8: Technische opleidingen, opleidingen in de bouw, ook bijvoorbeeld de zorgopleidingen die uitzicht geven op knelpuntberoepen, ook in tweede kans onderwijs, mensen die een diploma secundair onderwijs willen halen, maar ook in de opleidingen Nederlands. En dat is net wat we wouden hebben met die hervorming.
7: In totaal daalde het aantal inschrijvingen in het volwassen onderwijs met iets meer dan 1%. Op het Rode Plein in Moskou heeft Rusland de overwinning gevierd op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoals elk jaar met een militaire parade. Al was die kleiner dan anders, zegt Rusland-experte Caroline van Nuenen.
9: Er liepen minder militairen mee en het meest opvallende, er is geen militair materieel getoond in de parade op gevechtsvliegtuigen na dan. En dat is voor het eerst sinds 2007 dat we geen tanks, geen panzervoertuigen, geen raketsysteem zien. Dat is toch wel heel opvallend. Het ministerie van Defensie heeft daar geen reden voor gegeven.
7: Mogelijk is dat materiaal nodig voor de oorlog in Oekraïne. Moskou vreesde tijdens de parade ook voor Oekraïnse drone-aanvallen en nam daarom erg strenge veiligheidsmaatregelen. Maar er gebeurde niets. Er geldt dan ook een staakt het vuren tot maandag. En de Mexicaanse regering overweegt om het schooljaar 40 dagen eerder te laten stoppen door het WK voetbal. Dat begint op 11 juni. De lessen zouden al stoppen op 5 juni. Maar daar komt nu al veel kritiek op. Ouders vrezen voor een hogere rekening voor de kinderopvang. Experts vrezen dat de leerachterstand en de ongelijkheid groter zullen worden. En werkgevers zijn bang dat hun bedrijven gaan stilvallen, doordat ouders langer verlof nemen. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, na de middag stijgt de kans op buien, rond 20 graden. Maandag kans op buien bij 13 graden, dinsdag meestal droog.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Hey, dag Kim. Zeg, verhozen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
10: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
11: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
10: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
10: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Zeg, Josephine, zijn dat dan knieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Dit is Radio Minerva. Vanuit het dienstencentrum De Nobele Donk in Ekeren. Welkom bij Radio Minerva Live.

0: De Chattanooga True Shine Boy en Red Foley was dat uit 1950. Welkom allemaal, het is iets over 12 en het is iets anders dan andere zaterdagen. U hoort misschien het gezellige roezemoes op de achtergrond. Dat komt omdat wij live zitten uit te zenden in dienstencentrum De Nobelendonk in Ekeren. Ik zit hier niet alleen, ik heb wat kameraden meegebracht om buiten te spelen. Onder andere Frankie. Dag Frankie, goedemiddag.
1: Ja, dag Wilfried. Goedemiddag. Ja, voor mij de eerste keer dat ik
0: zit op uw gemak, Frankie? Fantastisch. We hebben ook onze nieuwe techniekers bij vandaag. Frank en Gunther, die hun vuurloop vandaag krijgen hier live vanuit Ekeredonk. Dus als je zin hebt om af te komen, er is hier een feestje aan de gang. Klik, ze biedt allemaal wel uit waarover het gaat. Hearts,

0: Hearts Made of Stone van de Fontaine Sisters was dat. Waarom zitten we precies in de Nobele Donk in Ekeren? Dat is omdat Okra 70 jaar bestaat. En dat moet gevierd worden natuurlijk. En ook de afdeling van Okra in Ekeren bestaat 70 jaar. Die mensen zijn hier van de middag allemaal. Die zitten lekker aan tafel. Met de benen onder tafel, zoals ze zeggen. Want die krijgen zo dadelijk een lekker menu voorgeschoteld. En we gaan in de loop van de uitzending ook wat verzoekplaatjes draaien, Frankie.
1: Ja, dat gaan we doen. Een paar mensen hebben een verzoekplaatje doorgestuurd naar ons.
0: Ja.
1: En die gaan we dan
0: en die gaan ook komen vertellen waarom ze precies dat plaatje gekozen hebben. Dat, ja, dat is altijd wel. Ja. Heb jij dat ook zo van die platen waar een herinnering aan hangt?
1: Ja, ik zie er al eentjes tussen staan.
0: Versebeet.
1: Ja,
0: okay.
1: Dat is Versebeet.
0: Heel
1: ja.
0: goed.

0: Leo Ferré en Jolly Moom. In de loop van de uitzending, we zitten hier tot een uur of vier van de middag, Frankie. Gaan we mensen uitnodigen om een babbeltje te komen slaan. En we hebben alvast de man met de drukste agenda eerst vooraan in het programma gezet, zodat hij zo dadelijk kan vertrekken. Dat is Koen Pallings, zal ik het goed wensen.
1: Ja, dat klopt.
0: U bent de districtsburgemeester van Ekeren.
1: Inderdaad.
0: Leg eens uit, hoe zit dat in? Dat is allemaal Antwerpen. We hebben natuurlijk Els van Doesburg, burgemeester van Antwerpen. Maar dan heb je allemaal districten. En die hebben ook nog eens allemaal een burgemeester dan.
1: Het is inderdaad complex.
0: Ja, hè?
1: Uniek in Vlaanderen uiteindelijk. Hè. We hebben 10 districten in Antwerpen. En Ekeren is er 1 van de 10. En dat is dan ook alles in Vlaanderen. Hè. Want eigenlijk zouden grote steden vanaf 100.000 inwoners ook districtsraden mogen hebben. Dus ik denk aan Gent, maar ook evengoed in het zuiden van het land.
0: Ja?
1: Luik en dergelijke. Maar dus die hebben daar niet voor gekozen. Dus wij blijven Antwerpen. Ja, uniek, 10 districten. En dus ook naast de burgemeester 10 districtsburgemeesters.
0: Goed, wat doet zo'n districtsburgemeester?
1: Ja, wij staan eigenlijk heel nabij bij de inwoners, bij de bevolking. Ik denk dat onze eerste taak is, dat is die lokale politieke vertegenwoordiging, aanspreekpunten zijn voor van alles en nog wat voor de burger. En uiteraard, de districten hebben ook hun eigen bevoegdheden, die vooral zitten op het, wat men dat noemt, de persoonsgebonden bevoegdheden, cultuur, sport, jeugd, seniorenbeleid, maar dus ook alles dat met openbaar domein, openbare werken, straten, pleinen, parken, aanleggen, heraanleggen te maken heeft. Dat zit ook allemaal bij de districten. En voor de rest, je vertegenwoordigt eigenlijk een beetje ambassadeur of soms zou we kunnen zeggen lobbyist voor uw district bij de stad. Omdat je natuurlijk in die wisselwerking met Antwerpen positieve dingen kunt doen of gedaan krijgen voor je district.
0: Mag je zelf veel autonoom beslissen als districtsburgemeester of moet je elke keer hoger opgaan?
1: Nee, wij hebben dus binnen de bevoegdheden die wij hebben, volheid van bevoegdheid. Hè. Als u weet, de districten zijn ook rechtstreeks verkozen samen met de gemeenteraadsverkiezing. Dus je bent ook politiek gelegitimeerd door de burger. Maar natuurlijk, om maar een voorbeeld te geven, heel het sociale beleid zit eigenlijk bij de stad. Mm-hmm. Dus als je daar bepaalde noden, vragen detecteert, zorgbedrijf enzovoort, dan is dat eigenlijk onze rol om dat dossiers of zaken te gaan bepleiten met de stad. En in goede samenwerking, in goede overleg, zorgen dat er ook stappen worden gezet in uw district om bepaalde opdrachten gedaan te krijgen of bepaalde infrastructuur te renoveren enzovoort enzoverder.
0: Hoeveel inwoners telt Ekeren precies?
1: Wij zitten ongeveer krondaf naar boven aan de 29.500 inwoners. Dus ik denk dat wij deze legislatuur misschien wel richting de 30.000 inwoners nog kunnen evolueren. Want Ekeren groeit eigenlijk continu aan.
0: Ja. Is dat een van de grotere districten dan?
1: Nee.
0: Nee.
1: We zijn nu is Borsbeek erbij gekomen. Berendrecht, Zandvliet, Lillo, dat zijn dan de kleinere. En dan is Ekeren. Dus de rest is eigenlijk allemaal nog groter. Dan zit je in de 40.000 tot op deurne 80.000 inwoners. Hè. Ja, dus, maar als u dat op de schaal van een Vlaamse gemeente bekijkt, zijn wij een grote gemeente.
0: Hè, maar met 30.000, zullen we dan zeggen, is er wel wat te doen, hè, in Ekeren dan?
1: In Ekeren is er altijd wat te doen.
0: Zullen we er zelfs even over voortgaan?
1: Dat is goed.
0: Muziek draaien?

0: Sean Elliott en Shame and Scandal in the Family. De familie waar wij vanmiddag uitgenodigd zijn is de grote familie van Okra, die 70 jaar bestaan. En daarom zitten we hier in Ekeren Donk, in de nobele Donk in Ekeren, waar het feestje aan de gang is van de 70 jaar Okra. En ik heb hier bij me de districtsburgemeester van Ekeren, Koen Palings. We hadden het er net al ongeveer 30.000 inwoners. Ik zei het, van, dan is er wel wat te doen. Ja, zei, er is altijd wat te doen, want je hebt een hele drukke agenda ook vandaag.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Wij hebben het geluk dat wij eigenlijk nog een heel actief, heel levendig verenigingsleven hebben in Ekeren. En er wordt hier massaal veel georganiseerd. En dat gaat dan inderdaad van een okra die van alles doet. Ja. Maar evengoed sportclubs, culturele verenigingen, zangkoren. We hebben van de grootste koorgemeenschappen van Vlaanderen in Ekeren. Hè.
0: Ik ben hier al drie keer geweest ondertussen hier in de Nobele Donk met de radio. En er was toen ook een heemkundige kring. Hebben jullie ook, dacht ik? Hè?
1: Ja, we hebben zelfs een heemkundig documentatiecentrum in Ekeren.
0: Okay.
1: Een heel groot archief.
0: Hoe lang bestaat Ekeren dan? Al heb je er een idee van?
1: Ja, wij vieren in 2030 vieren wij 875 jaar Ekeren.
0: Okay.
1: Dus in 1155, allee, de eerste keer dat de naam Ekeren vermeld is, en bewoning in onze streek, zal ik zeggen, of hier in dit lapje grond, dat gaat al terug tot in de prehistorie, archeologische opgravingen en zo. Maar dus zo de naam Ekeren, Ekerna, is van 1155 de eerste keer gevonden in een akte. En dus vieren we in 2030 dan 875 jaar Ekeren.
0: Grote feest?
1: Uiteraard. Ja? We gaan daar een heel feestjaar van maken. Dat is ook superbelangrijk. Hè? Dat is ook dat verbindende. Je brengt daar eigenlijk uw inwoners echt sterk bij elkaar mee. Rond die, laten we zeggen, lokale identiteit. Maar je kunt daar ook zoveel linken leggen met het verleden, het heden enzovoort. Allee, dat is eigenlijk altijd een mooi moment om aan te grijpen om het leven in casu, in dit geval in Ekeren, nog eens in de kijker te zetten.
0: Heel veel verenigingen in Ekeren, waaronder Okra waar we vandaag te gast zijn. Hoe ligt die leeftijd van de bewoners van Ekeren? Is dat een jonge gemeente of meer oudere bewoners?
1: Minder dan in een aantal andere Antwerpse districten, dus oudere bevolking eigenlijk, overwegend wat ouder. Dus wij hebben zo minder, een aantal andere districten zijn echt wel veel jonger van profiel. Ekeren sluit eigenlijk wel meer aan dan we ook zien in de randgemeenten.
0: Hè. Ja.
1: Als we kijken op Raschaat en dergelijke, daar is ook de gemiddelde leeftijd wat hoger. Dat zien wij in Ekeren toch ook wel.
0: Het is wel uitgestrekt ook, hè, Ekeren. Want we zitten hier op Donk.
1: Ja.
0: Maar ik kom vaker in Ekeren, maar dan meer aan de grote markt daar. Allee, of de markt in Ekeren.
1: Wij hebben uiteraard toch wel een heel groot stuk zowel landbouwgrond. Hè, dus Ekeren is nog een district waar nog een aantal landbouwers actief zijn. Waar je nog koeien kunt tegenkomen. Ja, sommige mensen zeggen, hè, de stad. Maar we zitten natuurlijk ook met een paar prachtige natuurdomeinen, de Oude Landen, het Bospolder, Ekerspoeras, de putten van Ekeren.
0: Ja.
1: Ja, dat zijn hectare en hectare, eigenlijk open gebied, hè, of natuurgebied. En dat is een enorme troef. Ekeren is ook het groenste district van heel Antwerpen. En dan merk je dat mensen hier echt heel graag wonen, omwille van dat dorpse karakter, maar ook nog veel openheid, veel groen. Dus ja, het is eigenlijk echt een ideale plek en nabij bij de stad. Dus voor de leuke dingen kan je in de stad zijn. En voor een aantal andere heel fijne dingen is het hier ideaal in Ekeren.
0: Maar ze wilden nooit een tram tot in het centrum, hè, in Ekeren. Hè?
1: Ja, dat
0: is ook zo'n discussie
1: geweest. Dat is een discussiepunt geweest. Dat is ook, ook een stuk praktisch en technisch en dergelijke meer. Maar dus ja, dat is misschien ook een stukje in het verleden wat symboliek geweest. Alhoewel dat natuurlijk tramkilometers aanleggen is heel duur.
0: Ja.
1: Ik verschoot er altijd van. Ik herinner mij nog veel jaren geleden ongeveer een 11 miljoen euro per kilometer. Dus dat is heel duur. En natuurlijk ook de complexiteit daarvan. Ekeren heeft eigenlijk een heel raar dorpscentrum.
0: Ja.
1: Vrij smalle straten.
0: Ja, ja.
1: En dus gemengd verkeer. Eigenlijk zou een tram op een vrije baan moeten liggen vandaag de dag. Om die efficiëntie, die snelheidswinst te hebben. En als je dat er eigenlijk niet in
0: dat
1: krijgt,
0: niet bieden,
1: dan
0: hè?
1: Is dat kost versus waar je eruit haalt ook niet ideaal. Dus allez, denk rationeel was het misschien ook niet de beste keuze van te zeggen, een tram bijvoorbeeld.
0: Nee.
1: Maar natuurlijk goede openbare vervoersverbindingen. Dat is hier wel eens een discussiepunt. Ja, bus... Antwerpen is dat niet altijd optimaal.
2: De bus rijdt hier constant. Hè? Dus,
1: ja, maar geen rechtstreeks verbinding met het centrum van Antwerpen. En daar hoor je veel mensen wel eens over klagen. Vroeger was dat er wel. En je moet eigenlijk altijd overstappen. Ja, maar goed, er zijn ergere dingen. We hebben 2 treinstations in Ekeren.
0: Ja, ook al, juist. Om af te ronden eventjes over Okra zelf. Wat betekent Okra voor Ekeren?
1: Ja, dat is eigenlijk enorm waardevol, zo'n verenigingen. Want don't forget, kunnen we over discussiëren. Sommigen vroeger, 55 plus, veel te jong. Maar laten we zeggen 65 plus, dan begint dat toch. Dat gaat wel tot mensen die in de 90 zijn en gelukkig ook nog vaak actief. Dus je overspant eigenlijk een enorme groep in je samenleving. Bijna verschillende generaties. En zo'n vereniging, die verbindt die mensen. Dat is anders dan een jeugdvereniging. Dat is eigenlijk een kortere leeftijdscategorie. Maar die zorgen toch eigenlijk voor een heel grote groep van uw bevolking. Mm-hmm. Dat die mensen kunnen bijeenkomen, mooie, interessante activiteiten doen. Beweeg- en sportactiviteiten zelfs nog. Ook superbelangrijk.
2: Belangrijk.
1: Voor iedereen, maar zeker ook als je wat ouder wordt, blijven bewegen. Maar de socio-culturele activiteiten. En dat houdt mensen gezond. Laat ons wel wezen. Als je thuis in je zetel zit te zitten, niet goed. Maar als je buiten komt, je ziet andere mensen. Je maakt plezier samen. Je kunt ook wel eens je lief en leed delen. Je kunt ook wel eens je beklag doen over wat dingen waar je mee zit. Aan vrienden, aan kennissen in de vereniging. Ja, dat is onbetaalbaar gewoon.
0: Je moet er ook niet altijd een burgemeester mee lastigvallen.
1: Dat mogen ze altijd doen, maar ik vind dat super dat de mensen dat gewoon zelf onder elkaar. Daarom steunen wij ook die verenigingen op allerlei manieren dat we kunnen, zowel financieel als logistiek en dergelijke. Omdat een samenleving kan niet zonder verenigingen, daar ben ik echt heilig van overtuigd. En onze Okra's, die draaien goed. En die zorgen voor heel veel mooie activiteiten. Daar kun je enkel trots voor zijn.
0: Okay. Ik wil afronden met u te bedanken voor je komst naar onze geïmproviseerde studio hier. Want je hebt een hele drukke agenda. Wat is het volgende op de agenda?
1: Ja, we hebben een verzustering met Andernach in Duitsland, ligt boven Koblenz.
0: Ja.
1: Er komt een hele delegatie uit Andernach vandaag met een orkest naar Ekeren. Die treden vanavond samen op met eigenlijk de big band hier van Ekeren Dong. Die trouwens hier ook in deze locatie repeteren elke week. Die gaan vanavond samen optreden. Dus ik moet nog naar Antwerpen, want die gewoon op het stadhuis ontvangen. En rondleiding enzovoort. En ik ben historicus en dan zeggen ze, kom eens wat mee vertellen over het stadhuis.
0: Oké. Okay. De burgemeester is nog niet thuis.
1: Dus
0: laten
1: we
0: daar op.
1: We hebben nog een groot gala van onze grootste sportclub in Ekeren vanavond. Dus daar worden we ook nog verwacht. Enzovoort enzoverder. Dus bezigheid genoeg.
0: Bedankt voor het gesprek en een hele fijne dag nog.
1: Dank je wel.

0: Mamma Mia en ABBA was dat. We zijn live aan het uitzenden vanuit de Nobelen Donk. In Ekeredonk is dat, dienstencentrum hier. Naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Okra.
1: Jawel, en ik mag in ieder geval zeggen, het ruikt hier lekker, mensen. De mensen zijn hier aan het eten. Ja. En ja, als je een beetje honger hebt, dan is het natuurlijk...
0: Ik heb hier al een soepje gekregen.
1: Ja, ja, wel. Jij bent het voordeel gekregen.
0: Ja, je krijgt wat je verdient, zeg ik altijd.
1: Oké, prima. En ja, het is hier even een begankjes, want is hier een mens onwel geworden. Hopelijk, hopelijk komt alles goed met meneer. Ja, en wat denkt u nu van een Frankie Lane?
0: Zeker zit daar.

0: Blueberry Hill en Fats Domino was dat. En onze volgende gast is al komen aanschuiven, Frankie, hier aan onze tafel bij Okra Live. Vanuit Nobelen Donk hebben we Geert bij ons zitten. Ik hoop dat ik de juiste microfoon heb opengezet. Nee, twee. Ja. Geert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel eens, wie bent u?
1: Ik ben operationeel coördinator van Okra VZ2, de koepelorganisatie die alle Okra trefpunten, lokale afdelingen ondersteunt.
0: Een chic woord voor baas gewoon? Of
1: baas, ja, chic woord voor baas van de provincies.
0: Ja. Ja, die Okra, hoe lang bestaan? Ja, 70 jaar bestaan jullie, maar is dat echt 70 jaar Okra of was het eerst iets anders?
1: Nee, eigenlijk begint het verhaal van Okra net na de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
1: In 1945 is in het Gentse zijn eigenlijk de eerste afdelingen ontstaan. Mensen die op initiatief van de christelijke arbeidersbeweging zich verenigden, senioren.
0: Ja, ja. Is dat de reden waarom het in het Gentse is ontstaan?

0: Het Gentse was een vrij actieve gemeente op het vlak van rechtenverdediging. Ik denk dat de vakbond daar op dat moment ook heel sterk stond. En inderdaad, zij zochten eigenlijk senioren aan die ze samenbrachten. Een stukje voor vorming, een stuk voor rechtenverdediging, een stuk voor een klein stukje voor ontmoeting op dat moment.
1: Ja.
0: En dat heeft zich dan een beetje als een vlek over heel Vlaanderen. Eerst het Gentse, maar later heel Vlaanderen uitgespreid. En pas in 1956 heeft men gekozen om daar ook nog een koepel op Vlaams niveau boven te plaatsen. Die eigenlijk een beetje aansturing gaf aan al die lokale afdelingen. En dat is de reden waarom dat het oudste trefpunt 81 jaar is, terwijl dat de koepel eigenlijk maar 70 jaar is.
1: 70 jaar is. Hoe heette het vroeger? Want het heette toen nog niet
0: Ogra. Het noemde de Christelijke Bond voor Gepensioneerden.
1: Ah ja, maar dat is misschien wel vermeldenswaard. Het is volledig ontstaan uit de christelijke zorg.
0: Ja, heel duidelijk. Het noemde eerst Christelijke Bond voor Gepensioneerden, is dan Christelijke Beweging voor Gepensioneerden geworden. Het is pas in 2006, met het 50-jarig bestaan, dat men een naamsverandering heeft gebracht. Dat had ook te maken met het feit dat de verzuiling op dat moment heel duidelijk aan het wegvlakken was.
1: Ja,
0: mensen die zich vroeger echt verbonden binnen die christelijke zuil, hun vakbond, hun seniorenwerking, hun KWB enzovoort, dat niet meer zo houdt. En dat mensen eerder pikken waar vind ik het meest wat
1: staan,
0: minder.
1: Staan jullie voor alle overtuigingen open dan?
0: Absoluut. Ja. Er is geen verplicht lidkaartje van de christelijke beweging.
2: Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Kan iedereen daar instaan?
0: Ja, absoluut. We noemen eigenlijk officieel, de officiële benaming is Ocra Trefpunt 55+. Hè. In principe hoeft je zelfs geen 55 jaar te zijn, maar oké, de logica is dat mensen aansluiten bij senioren. De 55 is in een tijd wat ontstaan toen de pensioenleeftijd een stuk lager was. Ondertussen stijgt dat terug à volonté. En merken we natuurlijk wel dat voor 55-jarigen niet altijd realiteit is. Alhoewel, ik moet zeggen dat heel wat trefpunten daar al wat proberen niet op in te spelen. Want veel van die afdelingen die deden activiteiten overdag voor gepensioneerden. Maar men komt tot besef dat avondactiviteiten, weekendactiviteiten ook een meerwaarde brengen en mensen ook vroeger naar een Ocra kunnen toeleiden.
1: Waar staan die letters Ocra dan weer voor?
0: Die staan voor open, christelijk, respectvol en actief.
1: Oké. Over, want jullie noemen het niet afdelingen, jullie noemen het trefpunten. Ja. Zullen we het daar even over hebben? Eerst een muziekje draaien?
0: Oké.

0: Petula Clark, ze heeft ondertussen een leeftijd bereikt die zeker toestemming heeft om aan te sluiten bij Okra ook ondertussen. Ze is in de 90 ergens, geloof ik. Ja, we hebben de grote baas van Okra hier bij ons aan de tafel, Geert Bulles. Geert, jullie noemen het trefpunten. Hè? Van waar de naam trefpunt eigenlijk?
1: Omdat we vinden dat mensen elkaar daar treffen. Het is ook de kern van Okra, het hart van Okra. Mm. Wat wij in de koepel doen, dat is een stuk ondersteuning geven, mensen inspireren, mensen vorming geven, begeleiden in hun opdracht als zij vrijwilligersengagement aangaan. Maar het eigenlijke gebeuren van alle activiteiten, dat wordt gewoon door 11.000 vrijwilligers over heel Vlaanderen in zowat 994 trefpunten
0: niet onbelangrijk, gerealiseerd. Denk ik, want koken kost geld, hè?
1: Koken kost geld, maar het zijn vrijwilligers.
0: Ja?
1: Het zijn mensen die het met hart en ziel doen. Het zijn mensen die echt die drive hebben om dingen voor elkaar te willen doen, om dingen te willen realiseren, om activiteiten op te zetten, om op te komen voor rechten van elkaar. En dat is wel de sterkte van Okra. Je doet dat niet vanuit de koepel met een aantal professionelen.
0: Nee.
1: Je hebt daar heel die beweging voor nodig. We noemen onszelf ook meer een beweging. Omdat dat meer duidt dat de mensen in de trefpunten zijn geen leden, maar zijn eigenlijk actieve deelnemers.
0: Ja, want dat is misschien een beetje een verkeerd beeld dat sommige mensen hebben van seniorenwerking, zoals Okra. Die denken van ja, die komen bijeen om een stuk taart en een koffie te drinken op de woensdagnamiddag. Dat is niet, hè?
1: Dat is het een deel, maar ja, dat is maar een klein deeltje van het hele Okra-verhaal. Het is wel een beetje de beeldvorming waar dat we wat moeten tegenop worstelen.
0: Ja,
1: omdat mensen dat heel dikwijls associëren. Okra is koffiekaarten en etentjes. Maar we hebben een breed gamma van activiteiten. Het is geïnspireerd door mensen die zin hebben om iets op te zetten, om mensen met elkaar te verenigen. En de activiteiten die gaan van diverse clubs op sportniveau, wandelen, fietsen, aerobieken, bowling, gymclubs zijn er. Wij hebben schilderclubs, wij hebben een promenadeorkest, wij hebben zangkoren, hier in Ekeredonk hebben ze trouwens eentje.
0: Ja.
1: Wij hebben tal van activiteiten die echt soms heel verrassend overkomen. Wij hebben zelfs senioren die gaan valscherm springen.
0: Okay.
1: Die gaan zweefvliegen, die gaan strandzeilen, die gaan quadrijden. Het hangt altijd een beetje af van de inspiratie van de lokale werkingen, van de inzet en de zin van de mensen die daar
0: iets rondop zitten. Die zijn heel vrij om dingen te gaan doen dan?
1: Die zijn vrij om dingen zelf uit eigen inspiratie samen te brengen en te organiseren.
0: Goed. Zijn er bepaalde voorwaarden als je lid wil worden van Okra of zo?
1: Nee. We rekenen natuurlijk op een lidmaatschap.
0: Ja.
1: Een lidmaatschap is eigenlijk een beetje symbool geven dat je tot de groep wil behoren. En het ondersteunt natuurlijk een beetje de werking. Hè. Daar moet je ook niet blind voor zijn. Maar heel wat van onze trefpunten hanteren ook het O-principe in Okra. Van open te zijn, mensen toe te laten. Om mee te proeven van activiteiten. Proberen hen dan wel te overtuigen naar een lidmaatschap toe.
0: Even over dat lidmaatschap toch. Is dat duur of niet duur? Is het niet gevaar dat je er mensen mee uitsluit die zeggen van ik kan dat niet betalen?
1: Het is niet duur. Een lidmaatschap kost €36 op dit moment en 50 per persoon voor een heel jaar.
0: Voor een heel jaar? Ja. Nee, dan is het niet duur.
1: En voor een gezin, als man en vrouw samenkomen, is het €50.
0: Okay.
1: Maar natuurlijk, een senior is ook groot geworden in een wereld waar hij op elke euro een beetje kijkt. En soms horen we dan wel eens van, dat is op een pensioentje veel. Maar wat mensen ervoor krijgen en kunnen samen doen, is onbetaalbaar natuurlijk.
0: Ja, want jullie organiseren ook ondertussen reizen en zo van die dingen.
1: Ja. We hebben een aanpalende VZW. Dat is een aparte VZW, maar wel in bestuurseenheid. Die ook reizen organiseert voor Okra-leden. waar ook opnieuw niet leden kunnen aansluiten indien gewenst. En zij gaan, dat zijn reizen die worden georganiseerd samen met een aantal, onder leiding van een aantal vrijwilligers, die zorgen, die mee zorg dragen voor die groep, zodanig dat mensen die anders niet meer tot reizen komen of niet durven komen, dat die toch in dat groepsgebeuren nog kunnen genieten van een mooie reis.
0: Ja. Geert, mag ik jou bedanken voor je komst naar hier toe? Ja, je was hier om natuurlijk het jarige trefpunt toe te spreken. Ook zo'n drukke agenda als de burgemeester daarnet?
1: Ik mag vanmiddag naar mijn dansende kleinkinderen gaan kijken. Ik ben zelf ook al grootvader.
0: Oké, fantastisch. Nog heel veel succes met Okra.
1: Dank u wel.
2: Dank u wel.

0: Die een doobie-doobie-doo, dat heeft hem zelf verzonnen, Frank.
1: Heeft hij zelf verzonnen? Ja, voor zijn plaat vol te krijgen? Of
0: ja, zo? Nee. Ja, dat was zoiets dat hem daar heeft aangebreden. Doobie-doobie-doo. En het gerucht gaat zelfs de ronde dat, ken de Scooby-Doo, dat tekenfilm?
1: Die
0: tekenaar van Scooby-Doo, die is op het idee van de naam Scooby-Doo gekomen na die een doobie-doobie-doo van Frank Sinatra. Okay.
1: Zo zie je, ja.
0: Het is, ja. Onnuttige informatie dat ik u geef. Maar pak het toch maar mee, Frank.
1: Dank je wel.
0: We zitten aan het eind van het eerste uur hier, live vanuit de Nobelen Donk in Ekeren. Zo dadelijk is er reclame en gesproken dagblad. En daarna zijn we er terug, hè? Want we hebben zelfs gaan we een paar mensen tussen de soep en de patatten tussenuit halen om een verzoekplaatje te draaien.
1: Goed, prima. Tot straks.
0: Tot ziens.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
3: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Bij de ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen is één verdachte opgepakt, dat meldt de politie. Een duizendtal mensen kwamen op straat daar toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt. Er werd geduwd en getrokken en de agenten werden bekogeld, onder meer met stenen. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
5: Vanuit die groep mensen zijn stenen gegooid naar de politie. Er is geduwd, er is getrokken. De politie heeft gelukkig geen geweld moeten gebruiken. We hebben wel iemand bestuurlijk gearresteerd. Een van onze collega's is ook gewond geraakt door een van die stenen. Het bemiddelingsteam, de wijkteams, hebben wel de gesprekken gevoerd met wie daar in de omgeving was. En is de rust ook wel snel teruggekeerd.
4: Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag kwam een man van 30 om. De verdachte is opgepakt. Het is een Romein van 25 jaar. De federale politie houdt vandaag een nieuwe jobdag in Antwerpen. Dat is nodig, want ze vinden moeilijk nieuwe mensen. Vooral in Vlaanderen, zegt Anne Berger van de federale politie.
6: We zijn zeker op zoek naar mensen die bij de directie beveiliging aan de slag kunnen. Dat is beveiligingsagenten die dan de overbrenging van gedetineerden doen bijvoorbeeld. Maar ook bij de federale gerechtelijke politie zijn onderzoekers nodig. Computercrime-experten zijn er ook zeker nodig. Bij de speciale eenheden, luchtvaartpolitie. Er zijn eigenlijk veel jobs die openstaan.
4: De jobdag duurt nog tot 3:30. Je moest je wel vooraf inschrijven. Rusland heeft zijn overwinning op Nazi-Duitsland gevierd met de jaarlijkse militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Ze was wel kleiner, met minder militairen en zonder tanks, raketten en militaire technologie. Mogelijk omdat Rusland ze nodig heeft in de oorlog in Oekraïne. Omdat er gevreesd werd voor drone-aanvallen, was Moskou voorbereid. Rusland-experte Caroline van Une.
7: Er waren heel wat veiligheidsmaatregelen in de stad. Er was extra luchtafweer naar Moskou gestuurd. En er is ook geen mobiel internet in de stad. Mobiel internet wordt vaak gebruikt door drones om hun doelwitten te raken.
4: Er gebeurde niets, want er geldt een staakt het vuren van 3 dagen. Het WK voetbal krijgt deze zomer 3 openingsceremonies. 1 per organiserend land. Dat meldt de Wereldvoetbalbond FIFA. Het WK start op 11 juni in Mexico. Voor de aftrap in het Aztekenstadion zijn er optredens. En dat is ook zo voor de wedstrijd in Canada, de dag erna. Daar treden onder meer Alanis Morissette en Michael Bublé op. En diezelfde dag wordt er ook een eerste keer gevoetbald in de VS, in LA. Daar staat onder meer Katy Perry op het podium. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien, rond 20 graden dan. Maandag kans op buien bij 13 graden. Dinsdag meestal droog. Vanaf woensdag soms zon, maar ook regen bij 12 graden.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
10: Allemaal?
9: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
10: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
9: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
0: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens terug geschilderd mogen worden.
0: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
0: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zetten. Maar ik wil ook mijn broek niet scheuren. Verstaat u? Zeg je, er gaan een tip?
12: Zeker. Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
13: Oh, dat klinkt goed.
12: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleimans.
13: Hola, ik spring de wereld in.
12: Zonder je broek te scheuren.
13: Ja.
12: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
15: Dit is Radio Minerva. Vanuit het dienstencentrum De Nobele Donk in Ekeren. Welkom bij Radio Minerva Live.

0: Walls en You'll Never Find Another Love Like Mine. Als je erin wil komen zoeken, moet je naar de Nobele Donk in Ekeren komen. Want daar zitten Frankie en ik live uit te zenden naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Okra. We hebben dat daarnet kunnen horen van Geert.
1: Van Geert, hè,
0: ja. Ja, we zitten hier met een uitgebreide ploeg. Ik heb Frankie meegebracht. Frankie, het eerste uur, is het u bevallen?
1: Het is me bevallen, ja. Okay. Mijn proef.
0: We hebben onze twee nieuwe techniekers bij. Maar die zijn we kwijt, want ze hebben hier asperges à la Flamande geserveerd. En die hebben daarvoor gekozen. Die zijn we even kwijt, denk ik. Maar als je zin hebt om af te komen naar Ekeren, als je in de buurt bent, kom zeker af. Want het is heel mooi weer. Buiten zijn al mensen petanque aan het spelen. En er is nog van alles dat hier op het programma staat. Voornamelijk muziek van Radio Minerva natuurlijk.

0: Don't let the stars get in your eyes. Weinig kans toe, want het is prachtig weer buiten. Buiten dan die twee sterren die er aan de micro zitten, hè, Frankie?
1: Ja, ja, spijtig genoeg. Maar dat is zo.
0: Zeg, ik ben nu hier aan het kijken naar die
2: petanker.
0: Ja. We hebben er mooi zicht op. Ik denk, we gaan Sevens eens een van die mannen naar hier halen, want ik wil daar toch eens het een en ander over.
1: Het is tegenwoordig een competitiesport geworden. Hè?
0: Echt?
1: Ja. Dat zijn clubs die echt tegeneen voor... Ja, het is niet slechts vroeger op strand.
0: Ja, met dat plastieke mandje met die balkjes in. Nee. Oké, dat gaan we doen, Frankie. Ja.

0: Paul Anka, vaste gast bij Radio Minerva. Frankie, ik zie dat je ondertussen iemand in een stevige huidgreep genomen hebt en die mee naar hier gebracht hebt. Dag Eddy, goedemiddag. Kan u de juiste microfoon geven? Zeg nog eens iets. Hoor ik u.
1: Ik moest hier een babbeltje komen doen.
0: Ja, ik zag jullie bezig daar. Jullie zijn aan het petanken.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens, is dat de petankclub van Okra van de vereniging hier? Of hoe?
1: Dat is de petankclub van Ekeren Donk.
0: Ah ja.
1: Want er zijn dus verschillende, op verschillende plaatsen zijn petankclubs. Hè?
0: Ja. En Frankie zei me daarnet dat jullie echt ook competities doen ondertussen.
1: Ja, wij spelen tegen elkaar.
0: We spelen
1: twee keer per week. Okay. De maandagnamiddag en de vrijdagnamiddag.
0: Kun je in kort eens die regels van dat spelletje uitleggen?
1: Wel, eigenlijk heel eenvoudig.
0: Ja?
1: Je speelt van de ene kant naar de andere kant.
0: Oh ja.
1: Om beurten.
0: Ja.
1: Ik heb vertrekt aan de linkerkant bijvoorbeeld.
0: Ja?
1: Het volgende spelletje is aan de rechterkant.
0: Dus
1: het wisselt altijd.
0: Het is met zo'n klein balken, dat heb ik al gezien.
1: Een cochoneske.
0: Ah, dat heeft een naam.
1: Een cochoneske, ja.
0: Okay.
1: Het spel komt eigenlijk uit Frankrijk.
0: Ja.
1: Jeu
0: de boule.
1: In het van Frankrijk zijn geweest, hebben gezien dat daar rond de kerktoren bijvoorbeeld, dat daar. En die hebben geen veld. Wij hebben hier velden.
0: Ja.
1: Maar, en dat is voor iedereen, hè?
0: Ja, je kunt dat eigenlijk overal spelen.
1: Ja, je kunt dat eigenlijk overal spelen. En je moet dus dat balken weggooien.
0: Ja. En wie gooit dat weg? Is er een regel voor wie dat dan moet doen of zo?
1: Wel, de eerste, dat wordt beslist onder elkaar.
0: Oké.
1: Okay. Gooit jij maar op. En dan, degene die het balken gooit, gooit één aan bal.
0: Ah ja.
1: En die moet zo dicht mogelijk tegen dat cochoneske komen.
0: Ja. Ja.
1: Maar de volgende ploeg gooit dan ook een bal.
0: Mm-hmm.
1: En dan diegene die het verst van dat cochoneske ligt, die mag dan teruggooien. En zolang dat er geen enkele bal dichterbij ligt van die ploeg, moeten die blijven spelen.
0: Ah, dat had ik al helemaal verkeerd begrepen. Ik dacht gewoon om beurt gooien en zo dicht mogelijk tegen een klein balk.
1: Het is zeker niet om beurt.
0: Ah, zo, ja, ja.
1: En wij spelen dus met een competitie van tot 13. Dus de ploeg die 13 punten heeft, die heeft dan gewonnen, zo gezegd.
0: Ah, ja, ja, ja. Ik dacht dat de bedoeling was om zo dicht mogelijk tegen dat kleine balletje te raken.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus als jij met uw ploeg twee ballen of vier ballen dicht tegen dat cochoneske hebt, dan heb je ineens vier punten. Hè?
0: Ah zo, ja. Ja. Het zijn de dichtstbijliggende ballen, die krijgen al een punt. Ja.
2: Maar ook kunnen de mensen hun ballen onderscheiden van de ander, want vroeger op strand waren met gekleurde ballen,
1: De ene heeft ballen met strepen op, de andere heeft ballen met sterkens op. De ene die is heel licht van kleur, de andere is heel donker van kleur. Dus zo kunt u eigenlijk uw ballen herkennen. Hè?
0: Ik heb ook gezien dat jullie echt zorg dragen voor die ballen. Hè? Jullie hebben daar zakjes voorbij. Zo.
1: Ja, die zitten in zakjes.
0: Ja?
1: En je hebt dus een vod om eigenlijk uw bal op te poetsen, zo gezegd.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Eigenlijk een beetje zoals een biljartspeler met zijn keu omgaat.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Heb je een idee hoe oud dat spelletje is? Hoe lang dat al bestaat?
1: Geen idee. Geen idee. Hoe lang dat wij hier al zijn, ik ben hier ook nog maar anderhalf jaar geleden bijgekomen.
0: En deed je dat ervoor al petanken?
1: Ik heb daarvoor ook nog gepetankt. En petank, dat is een virus.
0: Serieus?
1: Ja, ik heb de eerste keer gepetankt in Holland op een camping.
0: Ja.
1: En wij hadden daar de staankaravanstel. En ik was eens gaan kijken en die hadden gezegd van, gooi die zo'n balkje mee.
0: Ja, ja, ja.
1: En op den duur was ik niet meer thuis, hè? Was ik niet meer in die caravan. Dat mijn vrouw zei, zeg, jij bent wel mijn congé, hè? En zo is dat gebeurd.
0: Maar je zegt nu, je vrouw doet het niet, maar ik zie je wel vrouwen die spelen.
1: Ja. Soms zijn er meer vrouwen dan mannen.
0: En wie kan het beste?
1: Goh, dat hangt een beetje af van de... Ja,
0: van de speler.
1: Van de hoesting. Ja. Ja. Ja, dat je een beetje chance hebt. Maar er is altijd wel een factor chance mee gemoeid. U een bal ergens liggen. En iemand anders gooit een bal en die gooit tegen uw bal.
0: Ja,
1: en
0: die ketst die dan weg.
1: Komt dan dichter bij dat cochonesje. En dat telt, hè. Maar dat mag niet buiten. Dat mag niet buiten het terrein.
0: Ah, er is echt een afgebakend terrein.
1: Want je gooit dat balkje. En meestal gaat dat balkje in het midden van het terrein liggen. Maar soms rolt dat wel eens naar de zijkant. En dan is het natuurlijk gemakkelijk als je een bal gooit, dat die buiten gaat. Hè? Dat die over de lijn gaat. En dan telt die niet meer.
0: Je doet het echt voor de sport, hè?
1: Ja.
0: Want ik kan me voorstellen, ik heb dan direct die sketch van Gaston en Leo, dat hem zegt, waar is uw pa? Ja, dan is gaan biljaren. En wanneer komt hij terug? Als hem zat is.
1: Ja.
0: Is dat ook het geval met petankers? Wordt er af en toe iets gedronken?
1: Achteraf.
0: Achteraf, oké.
1: Achteraf. Dus eigenlijk, wij doen op een namiddag doen wij 3 spelletjes. En dan is dat, wij starten ongeveer 1:30 smiddags. En tegen 3:15, 3:30 is dat gedaan. En als het dan goed weer is,
0: dan zitten wij nog buiten
1: een pintje te drinken of een cola of een koffie of zo.
0: Eddie, mag ik jou bedanken voor je deskundige uitleg? Nu snap ik het al een beetje beter.
1: En wij hebben 34 leden.
0: Oh, dat is een mooie club, hè?
1: Maar die zijn er ook niet altijd, hè?
0: Nee. Het is geen verplichting.
1: Je moet zeggen op voorhand van, zeg, ik kom niet, hè?
0: Ah, ja.
1: Je kunt ziek zijn of je kunt iets voor hebben of zo. Dus,
0: Of je mag niet van je vrouw.
1: Het is eigenlijk een soort familie, in feite.
0: Ja.
1: Want die kijken elke keer naar uit om te komen betanken.
0: Ah, wel, ik ga u terug laten betanken. Eddie, bedankt.
2: Vriendelijk bedankt.
0: En tot ziens.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.

0: Wiltura en de Zigeuner. Frankie, een idee zonder op je papier te kijken van welk jaar dat dat was?
1: Nee.
0: Dat is ongelooflijk. Dat is al van 67.
1: De tijd, man, ja.
0: Dat is, je, dat is 40, dat is bijna 60 jaar geleden al.
1: Ja,
0: ongelooflijk.
1: Ik verschiet soms nog van liedjes die ik dan draai en dan zie ik naar het jaartal dat het uitgaat. Dan zie ik van, al zo uit en toch klinkt het nog zo fris in de oren. Hè.
0: Wat was jouw eerste kennismaking met Julio Iglesias eigenlijk?
1: Dat was ik nog jonge knap, dat was in de, dacht ik, in de Koning Elisabethzaal.
0: Welk repertoire zong hij toen? Was hij toen al de grote, populaire ster?
1: Ja, wel. Dat was toen al...
0: Het is hier begonnen in België met Un Canto a Galicia.
1: Ja.
0: Dat is van 1900, 72.
1: Ja, dat kan wel zijn dat ik toen... Ja. Maar ik weet nog één ding, even zit tussendoor. Op een gegeven moment was hij aan het optreden en het publiek kwam naar voren en hij stopte. En hij zei van...
0: Beetje verder gaan zitten.
1: Allemaal weg, want het zijn precies hier muggen. Of ik stoppen.
0: Oké.
1: Ja, zo
0: geen een echte sympathieke gast.
1: Nee.
0: Allee, de Neddy viel beter mee dan Julio Iglesias.
1: Jawel.

Dus. Canto a Galicia uit 1972 van Julio Iglesias, waar Frankie daarnet even een boekje over open gedaan heeft. Ondertussen zijn de mensen hier aan het dessert toe, denk ik, bij de feestviering van Okra. Want dat is misschien nog eens even handig om te vertellen, die mensen die net afgestemd hebben, dat geroezemoes dat u op de achtergrond hoort, dat zijn de mensen die hier aanwezig zijn op de grote 70ste verjaardag van Okra en van het trefpunt Ekerendonk. Het is hier vanmiddag feest, laat ons maar zeggen. En daarom zitten wij hier tot 4 uur. En gelukkig hebben we een heel pak platen bij.

0: Georgia Gibbs en de Hula Hoop Song. Is dat gedaan, Frankie? Zo'n hula hoop?
1: Ja, vroeger wel. Ik denk dat ze het nu gaan doen.
0: Hoeveel keer rond?
1: Ja, dat weet ik. Dat kan ik niet zeggen, want dan gaan iedereen mee uitleggen, denk ik. Ja. Ik denk als ik het nu doe, dat hem tikt op de grond.
0: Ik heb het voordeel als ik een kleine hula hoop heb, dat hem blijft hangen.
1: Dat voordeel heb ik ook.
0: Zelfs gaan we ons eerste verzoekplaatje dragen, maar ik heb eerst nog iets anders.

0: Trini Lopez en If I Had a Hammer. We hebben onze eerste gasten.
1: Jawel, jawel. We hebben hier Mieke aan de telefoon.
0: Aan de telefoon. Gewoon,
1: Mieke aan de telefoon. Hier aan de gewoonte van aan tafel. Ja. Mieke, welkom. U hebt een mooi liedje aangevraagd. Is daar een bepaalde...

0: Ja, dat was de openingsdans van mijn huwelijk.
1: Ah, voilà.
2: Ja.
0: Lang, lang geleden.
1: Ja, nee, zo lang zie je het er toch niet uit, hè, Mieke?
0: Ja, toch van 76 al was dat geleden.
1: Ah, oh, voilà. Dat is nog een volg,
0: en het
1: hè?
0: Verhaal was, mijn schoonouders, die waren in een school conciërge.
1: Ah, ja.
0: En in die school werd het feest gegeven en ook het eten en daarna... In de turnenzaal was dan het...
1: De feest.
0: En met het eten... het eten werd opgediend. En op plaatsen was dan de taart.
2: Ja.
0: En mijn man was in je spoorloos.
1: Oei.
0: Oei,
2: het begint al goed.
0: Ja. Die vonden we nergens niet meer. Die gaan zoeken. Ja. Ja, die lag op zijn bed te slapen, hè.
1: Had je hem zo afgepeigerd die dag dan?
0: En dan, ja, dan is de taart maar aangesneden met mijn Peter en met mijn vader. En
1: dat heb je die niet wakker gekregen?
0: Nee, die was knock-out.
1: Ja, oei.
0: Ik heb natuurlijk veel wat gedronken tijdens het die was.
1: Zeg, ben je van Ekeren zelf, Mieke?
0: Nee. Ik ben geboren in Borgerhout.
1: Oké. Maar nu woon je in Ekeren dan?
0: Nu
1: of
0: wel.
1: Ja. Je bent ook lid van Okra, van het Trefpunt hier.
0: Ja.
1: Wat vind je er zo fijn aan?
0: Ja, er wordt toch veel gedaan. Hè. En, ja, je zit onder de mensen.
1: Ja.
0: Dat heb ik wel nodig. Want ja, ik alleen zeg, is niet meer triestig altijd thuis alleen zitten.
1: Oké.
0: Ja, vind ik wel goed.
1: Wat doe jij zo dan als je naar hier komt? Je hebt dat, ik vermoed dat je ook al een bende vaste vriendinnen hebt.
0: Ja, ik ken hier al veel mensen. Ik ben hier veilig begonnen met te komen line dansen.
1: Ah.
0: Maar dat was voor de corona.
1: Ja.
0: En ja, die corona zijn gekomen en dat heeft heel veel...
1: Ja, dat heeft toch...
0: sociaal leven heel veel stuk gemaakt.
1: Je hebt dat zo nu, hè? Van het is voor corona en na corona.
0: Ja,
1: dat
0: ja,
1: zo...
0: ja. En ook veel vrienden kwijtgespeeld, hè?
1: Ja.
0: Na de corona, ja.
1: Oei.
0: Dat wel, ja. Ja, je niet meer hoort of zo.
2: Dan ga je zo beet meedoen, met, want het is zo beet lijn.
0: Nee, ik doe geen lijn doen. Lijn dansen, ja. Okay. Yes.
1: Mieke, we gaan voor jou doen van Peter Maffay. Wie heeft die eigenlijk gekozen, de plaat? Jij of je man?
0: Oh, nu vraag dat maar wel. Dat is lang geleden, hè?
1: Ja, uw man niet, want die is sleep.
0: Die is sleep, die was knock-out. Okay. Dus,
1: Bedankt dat je even langs wou komen en nog een hele fijne middag.
0: Oké, bedankt.

0: Peter Maffay en doe de speciale plaat voor Mieke, de openingsdans van haar huwelijk. Dat is bij u ook geweest, hè?
1: Ja, ik deed het een en tijd. Nu
0: was donderdag, populair geweest.
1: Ja, nu donderdag, 43 jaar getrouwd en was de openingsdans. Weet u dat Peter Maffay eigenlijk tegen zijn zin dat liedje?
0: Ja, hij vond dat een draak, hè?
1: Ja.
0: Peter Maffay is eigenlijk een beetje op het randje van hardrock af. Ze zijn er inderdaad wel rare kwieten.
1: Maar succesnummer geworden.
0: Amai. Daar heeft hem alles mee betaald.
1: Alles.
0: Goed, straks in het volgende uur gaan we nog meer verzoekplaten horen van mensen die hier aanwezig zijn op de 70ste verjaardag van Okra. Eerst even deze van Engelbert Humperdinck.

Engelbert Humperdinck en A Man Without Love. Origineel een Italiaans nummer van het Sanremo Festival. Daar is hem het gaan pikken. Ja. En ja, dat is een gigantische hit geworden. Hè. We hebben nog een kleine 5 minuten, Frankie. Dus we gaan er nog eentje tussendoor draaien.

0: Patricia Lavila. L'amour est toujours en vacances. En wij niet, hè, Frankie. Wij zijn hier nog tot 4 uur van de middag.
1: Tot 4 uur.
0: Ja, op het grote verjaardagsfeest van Okra en Trefpunt Ekeren van Okra. Tot 4 uur zitten we hier live uit te zenden in het dienstencentrum De Nobele Donk in Ekeredonk. Zo dadelijk is er gesproken dagblad en reclame. En
1: dan zijn we er terug.
0: Dan zijn wij er terug. Tot ziens.
1: Tot straks.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Op het Canarische eiland Fuerteventura is het lichaam gevonden van een Belgische vrouw van 56. Het lag op een vuilnisbelt. Volgens Spaanse media is haar zoon van 22 opgepakt op verdenking van moord. Vrienden en familieleden konden de vrouw al enkele dagen niet meer bereiken, waarop ze haar als vermist opgaven en de Spaanse politie een grote zoekactie startte. Experts gaan haar lichaam nu onderzoeken om te zien wat er met haar is gebeurd. Bij de ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen is 1 verdacht opgepakt, dat meldt de politie. Een 1000-tal mensen kwam daar op straat toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt. Er werd geduwd en getrokken en de agenten werden ook bekogeld, onder meer met stenen. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
5: Vanuit die groep mensen zijn stenen gegooid naar de politie. Er is geduwd, er is getrokken. De politie heeft gelukkig geen geweld moeten gebruiken. We hebben wel iemand bestuurlijk gearresteerd. Een van onze collega's is ook gewond geraakt door een van die stenen. Het bemiddelingsteam, de wijkteams, hebben wel de gesprekken gevoerd met wie daar in de omgeving was. En is de rust ook wel snel teruggekeerd.
4: Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag kwam een man van 30 om. De verdachte die opgepakt is, is een Roemeen van 25. En een verrassing van Wout van Aert. Hij start morgen in een gravelwedstrijd in Valkenburg in Nederland. Het wordt zijn eerste koers sinds zijn overwinning van een kleine maand geleden in Parijs-Roubaix. En ook de wereldkampioen gravel, Florian Vermeers, staat morgen aan de start in Valkenburg. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien. Rond 20 graden dan. Maandag kans op buien bij 13 graden. Dinsdag meestal droog. Vanaf woensdag soms zon, maar ook regen bij 12 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht. Op lijfrente, via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
9: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
10: En ook altijd herkenbare toestanden, dat zij beschrijft. Hè.
8: Ze slotten een beest in bed. Maar juist.
9: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Annelissen.com.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
12: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliefde. Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliefde op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
13: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
14: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
13: En wat kost deze schatting?
14: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha. Minerva.
18: Dit is Radio Minerva. Vanuit het dienstencentrum De Nobele Donk in Ekeren. Welkom bij Radio

0: This Old House en Rosemary Clooney. Ja, Frankie, we zijn hier nog altijd in Ekerendonk. En jij moet u nu helemaal op uw gemak voelen. Want het zijn uw uren nu waar we bezig zijn.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar ik geef graag de volgende twee uurtjes over aan
0: u. Ja, maar we doen dat samen. Hè. We gaan straks nog even praten met Claudine, die zo'n beetje de verantwoordelijke is voor...
1: Ik heb gehoord dat ze eigen aan het omkleren is. Ik denk dat ze denkt dat
0: ja,
1: tv
0: je moet eens zeggen dat de radio is, dat in het tv is. En voor de rest zijn er nog een paar mensen die verzoekplaten gevraagd hebben. Die gaan we ook nog spelen natuurlijk. Hè. We zitten hier nog tot 4 uur buiten spelen, noem ik het.
1: Ja.

0: Diane Warwick en Walk On By. Ik blijf het een van de tofste platen van Diane Warwick vinden, die Walk
1: ja,
0: On By.
1: En van een goed jaar, hè?
0: Ja?
1: Ja, 1964.
0: Oké. Okay. Ik mag veronderstellen dat dat jouw geboortejaar
1: ja,
0: is.
1: Wel. Ja, ja.
0: Oké. Okay. We doen nog altijd verwoede pogingen om Claudine tot hier te krijgen.
1: Ja.
0: Maar het is ons tot nu toe niet gelukt. Maar daar komt Jennifer Jennings.

0: Sugar Baby Love en de Rubits. Dinsdagmiddag doe ik zo'n programma met allemaal plaatjes die iets te maken hebben met eten of drinken. Hè? Ja, Sugar Baby Love, voilà, is er zo eentje van. En weet je wat dat leuke is? Dan komt er een mevrouw naar mij hier en die zegt, hey, Wilfried, zeg, ja, die stuurt altijd van die plaatjes door. De mensen mogen dus liedjes aanvragen voor dat programma. Maar het moeten liedjes zijn die iets met eten of drinken te maken hebben. En zo leerden uw luisteraars kennen. Kan ik er een gezicht op plakken? Een ander gezicht dat we eindelijk bij ons aan de tafel gekregen hebben, is Claudine. We hadden ze straks Geert, dat was de grote baas van Okra Nationaal, zeg maar. Ja. Maar nu hebben we de grote baas van Trefpunt Ekeren. Ekeren,
1: jawel.
0: Dat Claudine. Ekeren Donk. Zijn er dan nog twee trefpunten in Ekeren? Vier in Ekeren alleen al? Vijf?
2: Vijf.
0: Oké.
2: Er zijn vijf trefpunten in Ekeren. Dus Okra Ekeren Donk, Okra Mariaburg, Okra Bunt, Okra Rozemaai en Okra Centrum.
0: Ja, wat?
2: Ja,
0: maar het zijn jullie die 70 jaar ook bestaan.
2: Ja, wij vieren
0: dit
2: vandaag
0: jaar
2: het 70-jarig bestaan van ons trefpunt, omdat wij inderdaad 70-jarig bestaan.
0: Ik mag veronderstellen en dat jij geen 70 jaar de grote baas hier bent.
2: Nee, helemaal niet. En ik ben ook niet de grote baas. Laat ons zeggen dat ik de kar trek, maar ik heb wel een enorm team van medewerkers en teamleden die mij steunen en volgen en veel zaken doen.
0: Ja, ja.
2: Want alleen kun je dat niet.
0: Nee. Met hoeveel zijn jullie ongeveer in Nederland?
2: Wij zijn voor het aantal leden, of wat bedoel je?
0: Ja.
2: Wij zijn met 240 of 250 leden.
0: Dat
2: fluctueert een beetje. Ja. Wij hebben 5 teamleden en wij hebben 22 medewerkers, vaste medewerkers. En dan nog een hele race ad hoc medewerkers.
0: Allemaal bijvoorbeeld vrijwilligers.
2: Iemand die 1 keer per jaar pannenkoeken komt bakken, is ook een vrijwilliger.
0: Voilà.
2: Maar het schijnt dat Geert ook daar straks zei, wij moeten veel meer gaan naar het opdelen in kleine taken. Want mensen pakken zo een heel grote taak niet meer op zich.
0: Ja.
2: Dus het verdelen is beter en gemakkelijker. En daar vind je ook gemakkelijker mensen voor.
0: Zijn jullie altijd hier gehuisvest geweest?
2: Ja, wij zijn altijd op de Donk gehuisvest en ik ga wijzen naar daar.
0: Ja, dat zien de mensen thuis niet. Ik zal de micro eens draaien.
2: Wij zaten hier in de straat, in de aanpalende straat. En dat was de parochiezaal van parochie Heilig Hart van Brasschaat eigenlijk, dat is het gekke in Ekeren. Hè. Het parochiehuis stond in Ekeren en de kerk staat in Brasschaat.
0: Oké.
2: Ja, dat is om de situatie heel moeilijk te maken.
0: Ja, ja, ja.
2: En in 2017 heeft de dekenaat Ekeren-Brasschaat de parochiezaal verkocht aan een zorgbedrijf. Met de voorwaarde dat de 8 verenigingen die daar gehuisvest waren mee naar hier konden verhuizen en hier dus ook kunnen vaste stek hebben.
0: Ja, want dat heeft Koen, de burgemeester, die zei dat ook, van er zijn heel veel verenigingen in Ekeren.
2: Ja, wij zitten hier met 8 verenigingen.
0: Oké.
2: Ja.
0: En wat doen jullie zoal dan hier met het trefpunt Ekeren Donk?
2: Wat wij doen, ik zal u misschien het programma, het feestprogramma van dit jaar, want wij feesten niet alleen vandaag. Hè.
0: Ah.
2: Wij feesten een heel jaar door.
0: Ja, ja, ja.
2: En wij hebben zo'n beetje de vrouw centraal gesteld. En waarom? Er zijn nu eenmaal in Okra meer vrouwen dan mannen.
0: Hoe komt dat?
2: Ja, ik denk dat wij sterker zijn.
3: Oké, ja.
2: En we zijn begonnen in april. Zijn wij begonnen met een modeshow te doen in E5.
0: Ah, mode. Ja. Zo.
2: En wij gingen ervan uit, als je naar een feest komt in mei, dan moet je toch een nieuwe outfit hebben. Hè?
0: Want jij zei u er net nog aan omkleden om op de radio te komen. Hij heeft
2: maar
0: geen effect.
2: Dat is omdat dat kleed te warm was om te werken. Dus daarom, ik heb het graag wat frisser nu. Dus dat is het eerste dat we gedaan hebben. En dan hebben wij vorige dinsdag, 5 mei, hebben wij het modemuseum bezocht, de Antwerpse 6. En nadien een wandeling, straffe madame.
0: Dus
2: wij stellen dat wel.
0: En dus eigenlijk het hele feestjaar staat in het
2: teken van de vrouw.
0: Van de vrouw. Okay. Maar voor we verder gaan, ik ga eerst een stukje muziek draaien.
2: Ja.
0: Voor we heel dat jaar gaan overlopen. Dit is radio, hè. Ik kan de muziek draaien. Hè.

0: Ames Brothers en Sentimental Me. Het is 6 jaar ouder dan Okra zelf. Uit 1950 is het. Claudine hebben we bij ons. Zij is wat de drijvende kracht achter Trefpunt Ekeren Donk hier vandaag. Zeg, je treft het wel met weer, hè?
1: Ja.
0: Dat is maar fantastisch, hè?
1: Ik heb al lachend gezegd in de vergadering...
0: Ja?
1: Dat of een van mijn medewerkers in Braschaat... bij de Onze Lieve Vrouw van het Weer... een euro wou gaan steken. Okay. En ik denk dat
0: het
1: dat gebeurd
0: geholpen.
1: Is.
0: Het heeft
1: ik
0: geholpen.
1: Weet het niet, maar ik denk ja, dat het ja. gebeurd is.
0: Zeg, we waren, is dat feestjaar is aan het overlopen. Ja. Wat zijn er nog een paar speciale dingen?
1: Wat komt
0: dingen
1: er
0: die
1: nog? Vooral
0: doen?
1: Wil ik even in de picture zetten. Is dinsdag 12 mei, dat is dus nu dinsdag. Zingt ons koor aan de grot in het, op het Maria Domein in Braschaat. Dus weer vrouw, hè?
0: Uh-huh.
1: Dan hebben we nog een wandeling met Tanguy Ottomer. Ik ga er geen data bij zetten, hè?
0: Nee,
1: gewoon
0: okay,
1: overlopen.
0: Okay, ja.
1: Met de 6 waar die effectief hun ateliers gehad hebben.
0: Ja, ja.
1: En wij gaan ook dan het atelier van Tim van Steenbergen bezoeken.
0: Uh-huh.
1: Dan nadien hebben we nog een bezoek aan het KMSKA, ook Zingend Rood.
0: Uh-huh.
1: En een wandeling nog met... de Madonna-wandeling. Ook een vrouw,
0: ook
1: hè?
0: Ook een vrouw, ja.
1: Ja, en dan hebben we nog een topmedamme-wandeling met Caroline Krijnen.
0: Hmm.
1: We hebben nog bezoek Vrouw in Beeld in KMSK. We hebben Chris Lomme kunnen boeken.
0: Ah, ja? Oké. Okay. Een voorstelling?
1: Een voorstelling, ja.
0: Ah, ja.
1: Oude vrouwtjes, geloof ik,
0: dat
1: het heet. En we hebben nog Brigitte Balfoort voor de Goeie Manieren Show. En we eindigen het jaar met Erna Siebes.
0: Ook.
1: En dat zal waarschijnlijk de geschiedenis van de badpakken worden.
0: Van de badpakken?
1: Ja, we hebben al de strings gehad. We hebben al het huwelijk gehad. En dan sluiten we het jaar af met ons koor dat weer een prachtig kerstconcert gaat brengen in december.
0: Als er mensen aan het luisteren zijn en die willen nog met dat prachtige weer even tot hier in Ekeren afzakken, wat kunnen ze hier vandaag allemaal vinden?
1: Vandaag is er... ze zijn nu aan het bedanken.
0: Ja.
1: Om... wacht, even mijn planning erbij pakken. Om 2:30 treedt onze lijndansgroep op.
0: Hmm.
1: Om 3:45... Nee, 3:15 gaat het koor een heel vrolijk programma brengen. En dan, ze kunnen nu een stukje lekkere vlaai komen eten. Abrikozen, krieken, flan of
0: zie je, dan doen ze dat toch in Geerst. Het is niet alleen maar vlaaien en koffie okra, maar
1: dat
0: zit
1: moet
0: er wel bij.
1: Het
0: he?
1: Moet erbij, hè.
0: Ja, he?
1: En dan van 5 tot 7 komt er een hamburger hotdogkraam. En dan de knaller van vanavond om 8:00, Jean Bosco Safari.
0: Ja, ja, dat is ambiance, ja, hè.
1: Die brengt
0: tof,
1: dus de muziekgeschiedenis van de jaren 50 tot... 90, denk ik. Ja. En het interessante is, die Jean Bosco verjaart morgen. Hè?
0: Ah, ja. Dus die krijgt een stuk taart.
1: Pas op, hè, 70 jaar. En ik moest een zanger hebben die ook op tram 7 zit. Hè? Dus Jean Bosco. Hè?
0: Okay.
1: Ja.
0: We hebben al een paar verzoekplaten gedraaid van mensen. We gaan er nog wel een paar draaien. Maar jij hebt er ook in gekozen.
1: Ja, ik heb er eentje gekozen.
0: En wel met een speciale...
1: Ja.
0: Allee, ja, er was een band met dat plaatje voor u.
1: Ja,
0: vertel.
1: Voor mij was er een hele mooie band... Ik ben op 14 november 2005 voor de eerste keer oma geworden.
0: Ah, ja.
1: En mijn zoon heeft dat niet komen zeggen of bellen, maar die heeft naar iedereen het liedje gestuurd, Feel the Love Generation.
0: Oké. Okay.
1: En dat vond ik wel heel origineel.
0: Ja.
1: En ja, voor de eerste keer oma worden, dat is toch wel iets heel speciaals. Hè?
0: Dus hij is ondertussen al...
1: Hij wordt 21 in dit jaar. Hè?
0: Oh.
1: Nee, 21. Hè? Ja.
0: Allee, voor oma Claudine, de Love Generation.
1: Ja.
0: Claudine, nog een hele fijne dag.
1: Ja.
0: En veel succes met de Okra.
1: Dank u wel. Dank u wel.

0: Bob Sinclair en The Love Generation live vanuit een dienstencentrum Nobeledonk in Ekeren. Daar zitten we gezellig te keuvelen eigenlijk met de mensen hier allemaal rondom ons. Die ook nog een paar verzoekplaten hebben aangevraagd die we service gaan draaien. En we hebben gevraagd of er eens iemand van dat koor tot bij ons wil komen. Want ze hebben hier blijkbaar een koor. Daar gaan we wat meer over vernemen zo dadelijk.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

0: Oh, oh, oh, wat kan die laag? Dat was vroeg en dan niet goed kent dat liedje. Oh, oh, oh, wat kan die laag?
1: Nee.
0: Hij
1: nee,
0: haalt de tonen nee, diep van onderen uit zijn maag. Moet er maar eens opzoeken.
1: Ja, dat ga ik opzoeken. Ja,
0: was dat liedje. Ja, we zijn nog altijd in blijde verwachting van die mevrouw die meezingt in dat koor. Is waarschijnlijk, zoals je zegt, Frankie haar stem een beetje aan het opwarmen. Want die kan niet straks optreden. Als er één nummer is dat die zeker en vast niet gaan zingen, dan is het Marijke. En ik ga dat draaien, maar niet van, hoe heet hem?
1: Sangoris. Ja.
0: Nee, nee, nee, nee, nee. Luister eens. Dit komt uit 1960 van Peter Koelewijn.

0: Of is Presley, af en toe hoort je me bij Radio Minerva. A Big Hunk of Love was dat. Ondertussen is Marja hier bij ons komen zitten. Dag Marja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, vertel eens, jij maakt deel uit van het koor dat hier gehuisvest is.
1: Ik ben alt in het koor, ja? In het koor Nobilis, maar ik ben daar meer dan 20 jaar dirigente geweest.
0: Oké, hoe lang bestaat dat koor al?
1: Het koor bestaat, denk ik, bijna meer dan 50 jaar, bijna 60 jaar.
0: Dus eigenlijk ook een beetje een verjaardag dan vandaag voor
1: jou. Well, in zekere zin, ja. Het koor is opgericht door de vroegere eertijds mensen van het bond van de gepensioneerden, denk ik dat nog heette. Ze hebben mijn broer gevraagd, mijn oudste broer, om het koor te leiden. En dat is begonnen eigenlijk met enkele onderwijzers. Zingende onderwijzers die een zanggroepje vormden. Ja, ja. En dat is zo stilaan uitgegroeid tot een groter koortje.
0: Met hoeveel zijn jullie nu?
1: En nu zijn we met grote 30.
0: Oh,
1: 32, okay. Denk ik. Ja, ja.
0: Niet zoiets voor in huis te doen direct.
1: Nee.
0: Dus
1: nee,
0: jullie
1: nee.
0: Komen hier repeteren.
1: Huiskamerconcertjes doen we
0: kunnen
1: niet.
0: Kunnen jullie niet doen. Jullie repeteren hier in de...
1: Wij repeteren hier in de Nobele Donk, ja. Nu is de nieuwe dirigenten is Marleen Palings, doet dat schitterend en ik zing terug, want als dirigente kan je natuurlijk zelf niet zingen.
0: Mag je niet meezingen?
1: Ja.
0: Oh. Hoe lang zing je al?
1: Ik zelf zingen, ik denk dat ik zingend geboren ben.
0: Oké.
1: Zoals de meeste van onze.
0: En heb je dan altijd in een koor
1: gezongen? Ik ben altijd, van zodra ik een beetje kon zingen, in koren geweest. Ah, ja. Op een gegeven moment zelfs in 4 koren tegelijk.
0: Wat voor repertoire brengen jullie met het koor?
1: Wij proberen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt. Want in veel koren zijn er drempels, inzingoefeningen, toelatingsoefeningen. Dat is bij ons niet. Hè, de eerste voorwaarde is dat je komt omdat je graag zingt.
0: Ja.
1: En wij proberen alle genres. Zowel kerkmuziek en ja, meerstemmig, eenstemmig. Binnen onze mogelijkheden.
0: Ja.
1: Maar wij kunnen toch heel wat door.
0: Ja. Want je zegt dat kerkmuziek, dat is direct de link die gelegd wordt met een koor. Maar brengen jullie ook modern repertoire?
1: Absoluut.
0: Ja?
1: Absoluut. You raise me up.
0: Ah ja, bijvoorbeeld. Zijn het enkel vrouwen of zijn er mannen bij?
1: Er zijn ook mannen bij. Goeie mannen. Goeie vrouwen, maar die zijn altijd goed. Maar de mannen die wij hebben, zijn ook goed.
0: Als er mensen zijn die nu bij het koor willen bijkomen, je zegt dan gewoon komen en graag zingen.
1: Dan zullen we ze met veel vreugde ontvangen.
0: Kan iedereen
1: zingen? Dat is altijd een moeilijke. Als je aan mensen vraagt, kom je in het koor? Gegarandeerd zeggen, nee, want ik kan niet zingen.
0: Ja?
1: Mij wil je niet horen zingen. Dat is een klassieke reactie.
0: Maar je kan je een beetje verstoppen in een koor eigenlijk wel, hè?
1: Dat kan je wel. Maar je moet toch een beetje kunnen zingen. De meeste mensen die bij ons zingen, zingen al van jongs af.
0: Ja.
1: In koren.
0: En kiezen jullie dat repertoire dan ook zelf? Samen hebben
1: inbreng, er is altijd inbreng geweest, maar natuurlijk wordt hoofdzakelijk de keuze gemaakt door de dirigenten.
0: Ja.
1: En ook naar gelang waar dat wij gevraagd worden. Hè. Nu zijn we gevraagd voor het 120-jarig jubileum van Davidson Merksem op te luisteren in de kerk.
0: Ja,
1: ja dan gaan
0: dan
1: we niet.
0: Dan moet je er wat aan aanpassen.
1: Dan passen we ons een beetje aan. Hè.
0: Ja. Ik wens je heel veel succes nog met het koor. Jullie gaan nu trouwens vanmiddag straks nog optreden.
1: Ja, absoluut.
0: Maar je hebt ook een plaatje aangevraagd.
1: Ik heb twee plaatjes gevraagd.
0: Ja?
1: Het eerste plaatje is van Bart Peters, Brood voor morgen vroeg.
0: Waarom?
1: Ten eerste vind ik de persoon van Bart Peters heel aanstekelijk.
0: Geweldig.
1: Ik ken hem niet, hè? Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet. Maar als je die mens bezig ziet, hij wordt trouwens ook al ouder. Hè?
0: Ja.
1: Aan de rand kom je niet aan.
0: Ja, ja.
1: Maar die is altijd enthousiast en die gaat ervoor. En hij brengt ook muziek. Want heel veel muziek van nu is meer drummen dan
0: ja,
1: muziek.
0: Ja, ja, ja.
1: En
0: bonke, bonke.
1: Persoonlijk hou ik niet van dat bonke, bonke. Nee.
0: Ben je al eens naar Bart Peters geweest in de Lotto Arena?
1: Nee, heb ik nog niet gedaan.
0: Maar ja, dat moet je echt doen. Hij geeft weer en al. Met dat, daar is ook een koor bij. Hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dat
1: ja.
0: is onvoorstelbaar.
1: Dat kan ik
0: goed.
1: Mij voorstellen. Maar niet alleen zijn muziek, ook zijn teksten.
0: Ja.
1: Hij zegt nog iets.
0: Ja.
1: Hè?
0: Hij vertelt altijd wel iets.
1: Voilà.
2: En je verstaat hem.
1: En je verstaat hem.
2: Ook ja, ja. belangrijk.
1: Ook heel ja. belangrijk.
0: Bedankt dat je even wou langskomen.
1: Met veel plezier.
0: Heel veel succes met het koor. En ik heb alvast brood voor morgen vroeg.
1: Dank

0: Ja, het is een energiebom. Bart Peters en brood voor morgen vroeg. Jij hebt brood voor morgen vroeg, Frankie?
1: Dat ga ik morgen vroeg halen.
0: Dat gaat ja, morgen vroeg. Ja, het is, zondag is, is dat ja, ook zo bij jullie, pistoleken?
1: Ja, ja, ja, wel, ja, wel, wel. En ik ben de man die het mag gaan halen natuurlijk.
0: Ja, ik want, ben ook ja, zo'n man.
1: Ja, ah,
0: ja, fijn. Goed, we gaan nog een plaatje draaien. Hè. We hebben nog even tijd. Dus, we hebben nog wat mooie muziek bij. Van John Denver is dit Calypso.

0: ofwel ben je er een hele grote fan van, oftewel moet je hem helemaal niet. John Denver en Calypso. Het gaat over een boot, hè? Wist je?
1: Het
0: gaat over de boot van Jacques Cousteau. Dat was een man die oceanen verkende en filmen maakte en zo over visjes.
1: Dat kan je het van gezien op tv. Ja. John Denver ook.
0: Een boot zonder hantavirus. Ja,
1: het leven gekomen met een vliegtuig ongeval.
0: John Denver, hè? Ja. Goed. Ze hebben het laatste uurtje al en dan moeten we naar huis.
1: Ja, gaat snel.
0: Dat gaat toch snel, hè? Ja. Blijf zeker luisteren. Blijf van je toestel. Blijf bij ons. Blijf bij Radio Minerva. Graag tot zo biet.
1: Tot zo biet.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, rook je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg
5: maar
4: één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
3: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
3: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Gek op Motown muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
9: In Humbeek bij Grimbergen zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van Electrowinkel Krevel, dat bevestigt de burgemeester. De mannen waren gewapend en hebben enkele personeelsleden vastgebonden. De Roemeen van 25 die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden, dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. Volgende week komt de verdachte voor de raadkamer in Antwerpen, dan wordt beslist of hij aangehouden blijft. Op het Canarische eiland Fuerteventura is het lichaam gevonden van een Belgische vrouw van 56. Het lag op een vuilnisbelt. Volgens Spaanse media is haar zoon van 22 opgepakt op verdenking van moord. Vrienden en familieleden konden de vrouw al enkele dagen niet meer bereiken, waarop ze haar als vermist opgaven en de Spaanse politie een grote zoekactie startte. Experts gaan haar lichaam nu onderzoeken om te zien wat er met haar gebeurd is. En een verrassing van Wout van Aert. Hij start morgen in een gravelwedstrijd in Valkenburg in Nederland. Het wordt zijn eerste koers sinds een overwinning van een kleine maand geleden in Parijs-Roubaix. En ook de wereldkampioen gravel, Florian Vermeers, staat morgen aan de start in Valkenburg. Afwisselend zon en wolken. Het blijft droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen en blijft fris bij 12 graden.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
10: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
11: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
10: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Dat is top. Ik kom direct al wat servicen. Merci, Kim.
10: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03-431-31-31.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine.
2: Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak er rap eens voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
5: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Dit is Radio Minerva. Vanuit het dienstencentrum De Nobele Donk in Ekeren. Welkom bij Radio Minerva Live.

0: Niet alleen de vrouwen zien er goed uit vanmiddag, ook het weer is helemaal zoals het zou moeten zijn. Het zonnetje schijnt hier op de Nobelen Donk in Ekeredonk, waar we de 70ste verjaardag vieren, Frankie.
1: Okra, ja.
0: Van Okra en van het Trefpunt Ekeredonk.
1: En het is weer al ons laatste uurtje.
0: Ja, dat vliegt voorbij. Hè?
1: Dat is
0: onvoorstelbaar. Hè? Ja. Daarnet kwam er hier iemand aan onze tafel met een opdrachtje dat ze gekregen had. Ze moest namelijk een plaatje komen aanvragen. Haar een eigen naam hebben we niet,
1: gehoord, nee,
0: hebben we niet ontdekt. Nee. Maar het plaatje moest gespeeld worden voor Annick en Vivian van de Stitching Groep. Patio. Ik heb dan gevraagd, hè, wat ja, is een Stitching Groep? En dat blijkt over die kruisgesteek.
1: Ja, kruisgesteek, dat was juist. Ja.
0: Toen ik een klein ventje was, ik ben er niet veel groter geworden, maar toen ik een jong klein ventje was, heb ik dat ook nog gedaan. Nat King Cole vroegen ze en Smile.

0: naar hem is een gitaar vernoemd en naar haar een auto. Nee, dat is niet waar. Les Paul en Mary Ford evenwel met Mockingbird Hill. Ben jij een man van het verenigingsleven, Frankie?
1: Goh. Ja, soms wel, soms niet.
0: Ja? Je hebt al een tijdje in Hoboken zo?
1: Ja. Heb ik een besluit moeten nemen. De twee dingen heb ik gekozen voor
0: de combinatie radio.
1: De muziek was mij toch meer gelegen.
0: Groucho Marx, die ken je? De Marx Brothers. Ik zou nooit lid worden van een club die mij als lid zou aanvaarden.

0: Ja, de Roos Sisters en Crazy Arms. Ondertussen, Frankie, is er bij ons aan de tafel iemand komen zitten. Lucien, dag Lucien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, jij bent ook hier van Okra. Je bent ook lid
1: van
0: Okra.
1: Ik ben hier ook woner.
0: Ah, je woont hier achter in het... en dan kom je vaak naar de activiteiten van Okra ook? Doe je dikwijls mee met dingen hier zo?
1: Maar ik ben er niet in, hè. Ik ben geen lid, hè.
0: Ah, je bent geen lid van Okra.
1: Nee.
0: Maar je bent hier toch vanmiddag? Ben je komen mee eten?
1: Ja, tijd was goed.
0: Dat is goed, hè?
1: Ja.
0: Zeg, jij had een vraag voor ons, hè? We moesten een plaatje draaien. Voor wie precies?
1: Voor wie?
0: Ja.
1: Wel voor bestuur.
0: Ja.
1: Nee, van hier.
0: Ja.
1: Hè, dat zijn de 3, 4. En dan het personeel, hè?
0: Ja.
1: Personeel en...
0: Waarom? Zijn dat zo goed?
1: Ik zit hier al bijna 5 jaar, hè?
0: Ja, en heel tevreden. Heel plezant om hier in het dienstencentrum...
1: Mijn echtgenoot is al 7 jaar dood.
0: Ja.
1: Dus ik zit hier allemaal...
0: Doe je soms mee met dingen zo die ze hier organiseren?
1: Nee, ja.
0: Niet?
1: Nee.
0: Kom hier gewoon een pintje drinken. Je komt hier gewoon iets drinken.
1: Ik kan
0: je
1: zeggen, ik ben militair geweest.
0: Ah, waar heb je...
1: Beroepsmilitair, beroepsonderofficier.
0: En waar lag je? Want dat zeggen ze zo.
1: Ik ben in Duitsland geweest.
0: Duitsland, ja.
1: Ik ben in Frankrijk, 17 jaar.
0: Oké.
1: Okay. We hebben met de onafhankelijkheid van Belgisch Congo, zaten wij ook in Congo.
0: Ah, ja. Ben je bij de paras geweest dan, of niet?
1: Ja, paracommando's worden er ook.
0: Ja. Lucien. Ik heb een plaat gevonden. Je vertelde me stiekem tussendoor dat je van 1933 bent. Ben je geboren?
1: 5 november.
0: Dus ik heb daar 20 jaar bij geteld. Ik denk, dan gaat hem dat nummer zeker kennen. Dean Martin heb ik eruit gehaald. Dat was er een toen jij jong was. Was dan een topzanger,
1: ja, pas op,
0: hè?
1: Wij mochten maar van 18 jaar dansen gaan, hè?
0: Ja.
1: Maar... 16 jaar was te jong.
0: Nee, maar deze gaat het zeker kennen. Lucien, merci dat je even langs gekomen. En we gaan een plaatje draaien voor al die mensen die hier werken.

0: Los Macho Campos en Pepito. Ben jij een danser, Frankie?
1: Oh, nee. Nee, als de vrouwen graag blauwe tenen hebben, dan komen ze met me aan.
0: Oké.
1: Dan is het in orde.
0: Tja was dat blijkbaar van Los Macho Campos. Ja, we gaan gewoon muziek draaien.
1: Gaan we gewoon muziek draaien.
0: Deze vind ik echt wel een heel goede plaat.

0: These boots are made for walking. Nancy Sinatra was dat. Ondertussen is er weer iemand aan ons tafel komen zitten hier in de nobele Donkinekere. Maar die is volgens mij heel ver van huis. Dag Jenny.
1: Goeiedag allemaal.
0: Ja, als de mensen nu horen praten, gaan ze direct horen dat je niet van Antwerpen
1: bent. Dat horen ze hier direct, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. En dan zeggen ze gewoon, ik spreek de keer Vlaams.
0: Vertel eens, van waar ben je?
1: In feite van geboorte van Breiningen, Bredene.
0: Ah, Bredene, ja.
1: Nefens tot Stende, hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Of de Noppix zelfs.
0: Ja?
1: De Noppix is meer aan de Viertoren, aan het Fort Napoleon.
0: Ik geloof u op uw woord, Jenny, maar ja, Oostende ken ik natuurlijk wel, hè.
1: Ja.
0: Heb je al heel je leven aan het zeetje gewoond?
1: Ja, totdat ik getrouwd ben met een Antwerpenaar, hè.
0: Ah, ja, ja. Dan
1: en dan
0: dat, ja.
1: Naar Antwerpen komen we weer voor zijn job en alles. Dus,
0: ja, ja. En wat deed jij een job ook? Of, vroeger, voor je met pensioen
1: ja,
0: ging?
1: Ja, ik heb in de... Voor... ja, op de stakkaal denk ik altijd gewerkt. Op het hoofd noemen we dat.
0: Ja?
1: Op de pier.
0: Ah, op de pier in Oostende.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, daar, hè. En mijn pa was een hernozenvisser.
0: Ja.
1: En op de pier ook hadden ook van die visnetjes.
0: Ja.
1: En dan verreurde je dat.
0: Ah,
1: en strange zetels.
0: Ja. Oké. Okay. Voor de mensen die thuis zitten te luisteren, het wordt allemaal ondertiteld via teletext. Ik zeg het maar. Hè, want,
1: ja.
0: Ja. En nu woon je hier?
1: Ja, in Antwerpen woon ik al van 54.
0: Oké. Okay.
1: Maar mijn accent is nog altijd.
0: Ja, ja, ja, ja. Het is wel leuk, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ga je nog vaak terug naar de zee?
1: Ja, dat is moeilijker. Of ja? Ik moet gevoerd worden daardoor.
0: Ja. Ja, ja,
1: mijn
0: ja.
1: Eigen dag gewoon niet.
0: Woon
1: meer.
0: Je nu hier in de buurt dan?
1: Ik woon hier in een flatje.
0: Ah, ja?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En je bent hier lid van Okra? Kom je hier dan ook vaak? Ja,
1: ja, ik kom hier alle dagen eten ook.
0: Ah, ja?
1: Maar ja, het snoes. Ja,
0: wat vind je van de dag vandaag? Feest?
1: Van de dag zie ik niet komen eten, omdat ik zelf bezoek kan.
0: Ah, ja, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Denk ik zelf voor mijn kost moeten zoeken.
0: Je hebt me even laten zoeken naar een plaatje, want je wist de titel en de zangeres niet meer.
1: Ja.
0: Maar we hebben ze gevonden, hè?
1: Lucy Loes, ja.
0: Ja, wie was dat voor iemand?
1: Opa was ook een visser.
0: Ah, ja.
1: En opa is zelf gevoren met mijn pa. Garnaalvissers.
0: Garnaalvissers, ja.
1: Ja, en dat was dus dagelijks, hè. Dat is niet voor 3-4 weken weg, hè.
0: Ja, ja, die kwamen dus elke dag terug binnen.
1: Ja, ja, ja, ja. Zo'n 3 uur gingen ze deuren en tegen de nacht kwamen ze binnen met hun vangsten.
0: Mm.
1: En dan was dat voor de verkoop.
0: Ja.
1: Dus, ja, hernoosjes.
0: Wat, dat is toch plezant, hè? Je bent precies niet eens op vakantie als je met zo iemand kunt praten.
2: Toch leuk, dat ze de liefde gevoeld hebben. Hè?
0: Ik heb die Lucy Loes gevonden.
1: Ja.
0: En we gaan mijn zeekapitein spelen.
1: Ja.
0: Goed. Jenny, merci dat je eens even langs bent gekomen.
1: Bedankt.

0: Lynn Anderson uit 1971 en Rose Garden. Heb je de Neddy al gevonden eigenlijk? Want die ging nog langskomen.
1: Ja, wel, ik kan ze eens alles zeggen. Maar ik denk dat het een versterking gaat meebrengen.
0: Ah, ja, hij komt niet alleen.
1: Nee, nee.
0: En met zijn eigen ballen komt het toch.
1: Ja,
0: oké. Okay.

Charles Aznavour en Maison Merde. We hebben ondertussen Eddy en zijn echtgenote hier bij ons zitten. Maar ik ga nog eerst een andere plaat draaien. We moeten nog technisch het een en het ander in orde brengen.

0: Wish You Were Here. En dat was de pa van prinses Leia uit Star Wars. Ah, Eddie Fisher, de vader van Carrie Fisher, die die rol gespeeld heeft. Ondertussen is, als u daar straks al aan het luisteren was, gaat u hem direct herkennen, de Eddie terug bij ons komen zitten. Dag Eddie, wederom. Is het afgelopen met de petanque of nog niet?
1: Ze zijn nog altijd bezig.
0: Ah, ze zijn nog bezig.
1: Ja.
0: Maar hij heeft ook zijn petanque weduwe bij meegebracht.

0: dat mogen. Dat
1: dag was... Gabi. Ja, dat is toch goed gezegd, hè?
0: Dat is fantastisch goed gezegd.
1: Ja, ja. Hoeveel is hem weg? Zo wordt op het tanken?
0: Ja, maar ik doe dan de bar ondertussen, hè.
1: Ah, jij bent hier ook dan.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Of ze rimmikupt.
1: Rimmikupt. Ook plezant, hè?
0: Ja, ja. Voilà. Hij is nooit alleen weg, hè?
1: Nee, nee, nee, dat betrouwen we niet.
0: We hebben dat onder controle.
1: Ja, ja. Zeg, jullie zijn dus samen hier bij Okra.
3: Ja.
1: Hoe lang is dat al?
3: Goh.
0: Ja, 10, 12, denk ik.
3: Ja, toch wel, ja. Ja, toch wel even. Ja.
1: Zijn jullie allebei van Ekeren eigenlijk?
0: Wij zijn niet oorspronkelijk van Ekeren.
1: Ah, niet?
3: Nee.
1: Van ben
0: eigenlijk
1: jij,
0: oorspronkelijk ben ik van Wustwezel.
1: Wustwezel, oké, okay, ja. Ja. Dat is de richting, ja.
3: En ik ben in Antwerpen geboren.
1: Jij bent echt van
3: in de Pieter
1: Antwerpen.
3: Van Oboekstraat.
1: Ja, iedereen is in de Pieter van Oboekstraat geboren. Zwart. Ja. En hoe hebben jullie elkaar dan leren kennen?
3: Oh. Dat is ook een heel verhaal.
0: Dat is een heel
1: ja, ja. Ik wil het weten. Ja, ja, zeg maar. Ja.
3: Wij zijn eigenlijk gekoppeld.
0: Ja.
1: Ah, ja, ja. Het is een...
0: Ik was weduwe.
1: Een match. Ja.
0: Mijn mama was alleen.
3: Ja. Ik was gescheiden.
0: Ja. En wij hadden een tante, zijn buurvrouw. En die heeft ons gekoppeld uiteindelijk.
1: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Ik weet voor u wel een goeie vindje zitten, zei ze tegen mij. Voilà, en we zijn blijven plakken.
3: En we zijn blijven plakken, ondertussen 48 jaar. Ja.
1: En dan zijn jullie naar Ekeren verhuisd?
3: Ja.
1: Amen of ja? Ja.
3: Ja. Ja.
1: Hebben jullie samen geen kinderen meer of toch wel?
0: Ja. Ik had twee kinderen en we hebben samen één kind.
1: Oké. Okay.
3: Ja. Ja. Goed. Maar die kinderen waren toen nog vrij klein.
1: Ja.
3: En de papa, die was drie jaar ervoor gestorven.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Ze dus die hadden eigenlijk niet zoveel herinneringen.
1: Ja, ja, ja. En die... Nee.
3: En ja.
0: Die waren maar 2 en 4, dus die hadden geen herinneringen.
1: Nee. Nee. Wat heb jij gedaan als beroep, Gabi?
0: Ik was eigenlijk gewoon...
1: Huisvrouw.
0: Maar ik heb dan beroep, wel jaren, 15 jaar, voor enkele dokters van de oude Sint-Lucas-kliniek hier in Ekeren.
1: Ja.
0: Dat waren 2 orthopedisten. En ik mocht dat werk thuis doen. Ik moest alle verslagen uithebben.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Dus dat heb ik
1: administratie gedaan. Eigenlijk.
0: Ja.
1: En jij, wat heb jij gedaan?
3: Ik heb het onderwijs gestaan.
1: In het onderwijs gestaan.
0: Dat zeggen ze toch, hè?
1: Ja. Ja, ja.
3: Niet met leger, maar gestaan in onderwijs.
1: Dat is waar. Oké, nu kom ik even tot de core business waarom jullie hier zitten. Je hebt een plaat aangevraagd.
3: Ja.
1: Waarom precies die plaat?
3: Wel... Eigenlijk, mijn moeder woonde in Spanje. Die is daar ook gestorven uiteindelijk. Mm. Maar die woonde in Spanje en wij gingen 2 keren op een jaar gingen wij naar daar om haar te ontmoeten. Ja. En dan tegelijkertijd een beetje vakantie te hebben.
1: Ja.
3: Hè?
1: Ja.
3: En soms was dat met de bus en soms was dat met een auto. En als we met een auto gingen... vroeger hadden wij een radio in de auto met een cd-speler.
1: Klopt, ja.
3: En
1: ja,
3: als wij de grens overreden in Spanje, in Le Pertu, dan werd Don't Let Me Misunderstood in de schuif gestoken.
1: Die cd werd erin gestoken.
0: Dat is een Spaans ritme, hè.
1: Ja, ja,
0: dan zaten
1: wij
0: in onze handen te klappen en dan... We waren in Spanje, hè.
3: En we waren in Spanje, hè. Ja. En dan was dat... Wachten tot dat het eerste café kwam om daar onze café con leche te drinken.
1: Oké, je weet dat dat nummer niet origineel is van Santa Ysmeralda.
3: Dat weet ik.
1: Hè?
3: Ja. Ik ken de uitvoering van Nina Simone en van The Animals.
1: The Animals is een heel bekend.
3: Maar deze vind ik eigenlijk, qua ritme en zo, vind ik veel
1: Het is ambiance. Het was ook een gigantische hitoon. Ja. Dat was zo midden in die disco-periode, die jaren moet dat geweest zijn.
3: Ja.
1: Eddie en Gabi, bedankt dat jullie langs zijn gekomen.
0: Dat is graag gedaan.
1: Ik wens jullie nog 100 jaar erbij, hier bij Okra. Veel plezier met petanken en met rubikuppen.
0: Ja.
3: En wel bedankt voor het draaien van de plaat.
0: Ja.
1: Met veel plezier.
0: Dank.

In die tijd gingen we nog feestjes draaien, zo met de discobar. En dan hadden we zo'n versie van dat nummer. Ik geloof dat ze 8 minuten duurde of zoiets. Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. We gaan met rassen schrijven naar het einde van dit programma toe. Maar ik kan nog eerst de plaat draaien.

0: Dat was de laatste voor vanmiddag van Freddy Quinn. Die gitaren en das meer. Rare kerel die Freddy Quinn wel, vind ik. Ja. Dat was een Oostenrijker en die zong altijd maar over de zee. Maar in Oostenrijk hebben ze toch geen zee? Enfin, zwart. Dit was live vanuit de Nobele Donk in Ekeren. Minerva Live ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Okra en Trefpunt Okra. We zullen de mensen hier moeten bedanken voor de hele leuke ontvangst die we hier gekregen hebben. Frankie, ik wil jou bedanken dat je me bent komen assisteren.
1: Ik wil u bedanken voor dat ik mag meekomen. Het is voor mij de eerste keer geweest.
0: We gaan dat nog eens doen, hè?
1: Ja, we gaan dat nog eens doen.
0: En ook onze nieuwe techniekers, Frank en Gunther, die bedanken we. We bedanken u voor het luisteren en we zeggen graag tot een volgende keer. Maar blijf zeker luisteren naar Minerva. 24/7 kan je dat doen. Tot de volgende. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.

0: De Roemeen van 25 die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. In Humbeek bij Grimbergen zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van elektrowinkel Krevel. Dat bevestigt de burgemeester.
1: Voor zover wij weten is er omstreeks 11:30 een camionet binnengereden met een aantal overvallers die gewapend waren, of liever toch één iemand die een vuurwapen hanteerde. Die zijn dan binnengestormd in het bedrijfsgebouw van Krevel en ze hebben dan een aantal personeelsleden gekneveld.
0: Ze pakten een aantal laptops mee en sloegen op de vlucht. De politie is een onderzoek gestart. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa weer sterker maken en hij liet ook de Europese vlag weer hijsen in het parlement. Voor het parlementsgebouw zijn zeker 10.000 mensen bijeengekomen. En in de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Lotte Kopecky de groene puntentrui gepakt. Dankzij een goede tussensprint behield ze ook na de laatste etappe haar leidersplaats in dat klassement. De Spaanse Paula Blasi pakte eindwinst in de Vuelta Feminina. Zij sprong vandaag nog over de Nederlandse Anna van der Breggen. Winst in de slotrit was verrassend voor de Zwitserse Petra Stiasny. Afwisselend zon en wolken. Het blijft wel droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen en het blijft fris bij 12 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Zeg, Josfien, zijn dat aankneeën die zo kroken en piepen?
5: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
4: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
5: Wie is dat? Ook een kinesist?
4: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
6: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zetten. Maar ik wil ook mijn broek niet scheuren. Verstelde? Zeg je, gaan een tip?
7: Zeker. Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
8: Oh, dat klinkt goed.
7: Met marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lelie en Jelle Kleimans.
8: Hola, ik spring de wereld in.
7: Zonder je broek te scheuren.
9: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
10: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci ImmoBiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.
13: Welkom, welkom, welkom. Dit is de hut van Van Put.
14: Van Put. Never ending.

Goedemiddag jullie daar aan de andere kant van de radio. Zaterdag 9 mei 2026 van Put Solo zonder Karl Wijkmans in de keuken, maar wel met veel muziek uit de grote archieven. En ja, goed begonnen is half gewonnen. Wat dacht u van Suzy Q? Nee, niet de Suzy van de wafels, maar wel die van Dale Hawkins. De noten die zijn geteld en wij gaan ze laten klinken. Samen nu met Karl.

Er zijn van die stemmen waar ik soms een beetje gek van ben. Ik ben bijvoorbeeld helemaal weg van de stem van, u weet wel, de leadzanger van Queen, Freddie Mercury. Jasper Steverlink, dat is een Vlaming en zijn stem komt heel dichtbij. En wat heeft hij ooit uitgebracht? Wel een nummer van David Bowie, Life on Mars, en begeleid door Steven en Stijn Kolakny. En wij bij Minerva, wij doen wel eens een keertje nummers draaien die niet alle dagen te horen zijn op ons radiostation. Dus vandaag, leven op Max, laat ze maar komen, de Max-mannetjes.

Als we het moeten hebben over de klassiekers in het DNA van de radio, in ieder geval, wel, dan is Della Reese zeker heel dichtbij. Je kon ze net beluisteren met I'll Get By. En wie was ook weer Amadeo? Mozart met de achternaam. Hij is bezongen en bespeeld door Jean et Allemand, om niet te zeggen door Jan en Alleman. En Camille Spiesens, dat was niet Jan en Alleman.

Een beetje licht klassiek op een zaterdagmiddag, dat moet kunnen voor de gezelligheid alleen al. En als we het dan toch hebben over gouden stemmen en DNA van de radio, in ieder geval Diana Ross, die hoort daar ook wel bij. Ain't nobody business if I...

Een live opgenomen programma, wat wil dat nu weer zeggen? Wel, heel simpel. Als er een foutje wordt ingesproken, ook al is het opgenomen, blijft het gewoon staan. Zoals dat het zou zijn, moest ik echt helemaal live op het Sint-Annekesstrand zitten. Dat was natuurlijk niet, want op dit moment lig ik met mijn ogen open te kijken naar een blauwe lucht en een gele maan, samen met de Yellow en Mr. Blue Sky. En zullen we eens klinken? Ja, op een lekkere, leuke zaterdag met Richard Anthony en Chin Chin.

0: natuurlijk niet in uw luie zetel te blijven hangen om naar dit radioprogramma te luisteren of naar onze radio. U kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11 uur in de ochtend altijd terecht op het Sint-Tannekestrand aan de Kastanje Dreef. U weet wel, het Minerva Café met een parking naast de deur. Dat is ook altijd leuk meegenomen. We zijn toe aan ons eerste item van vandaag. 3 platen uit 1 jaar. We gaan luisteren naar de Carpenters, naar Timmy Thomas. En we beginnen bij de banjo's van Erik Weisberg en Steve Mandrell.
1: Vandaag kijken we naar het jaar
2: 1973.

0: Hier is de Loe.
1: Jabbedabbedoe.
2: Ja. 1973.

hadden achtereenvolgens Dueling Banjos, Why Can We Live Together, en we eindigden met de mooie stem van Karn Carpenter in Yesterday Once More. En dan zijn er inderdaad de echte klassiekers, want wat je net hoorde, dat waren Evergreens bij Minerva. Maar een echte, echte oldie, dat is toch wel zeker Frankie Lane. A Strange Lady in Town. En ik heb ze leren kennen. Strange.

Een strange lady in town. Ja, als je er twee zinnen met gewisseld hebt, dan is ze niet meer zo vreemd en ken je ze meteen. Frankie Lane had dat goed gezien. En wij willen een beetje piano in dit programma. En een beetje tempo. En misschien de beide tezamen. Wel, we worden op onze wenken bediend door Jane Vincent. Dance in the street tonight.

Voor de mensen die slecht horen, nee, het ging niet over het spelletje Monopoly. Het ging over Roly Poly van George Jones. En daarmee zijn we aanbeland aan nog eens een keertje een Antwerps plotje. Een plaatje uit Antwerpen. En weet je wat ik straks na dit programma ga doen? Wel, ik ga hier in Altbox in Spanje naar het Belgisch frituur. Een kleintje met mayonaise, een currywurst speciaal en daarbij nog een berenpoot. Kortweg de ballade van de frietmadam van de

Toen ik over de frietjes bezig was, kwam het water in mijn mond. U hebt dat waarschijnlijk wel kunnen horen thuis. En daarvoor mijn oprechte excuses. Ik ga de komende minuten ook zwijgen, want het nieuws van 5 uur komt eraan. En natuurlijk is er nog een deel 2 van de hut op deze zaterdag. Maar onze kleine finale, die starten we vandaag bij Frankie Avalon. Frankie en Bobby Sox, Two Stockings. Tot zometeen na het nieuws.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan de stand. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha.
3: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, zegt EU-jongerenvertegenwoordiger Loris Leeks.
5: De Europese Unie is heel complex, voelt heel vaak heel ver van ons bed, vooral dat heel veel regels van de Europese Unie vandaag ons direct raken op heel veel vlakken. Denk aan roaming, maar ook over inspraak. Het feit dat jongeren veel meer inspraak willen hebben op Europees beleid, omdat gewoon ook maar amper 2% van de jongeren heeft aangegeven dat zij een gevoel hebben dat ze inspraak kunnen hebben.
4: Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa terug sterker maken en hij liet de Europese vlag ook weer hijsen in het parlement. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten de inwoners van Tenerife zich geen zorgen maken over het Hanta-virus, nu het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De 2 Belgische passagiers zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen gebracht worden. En dan nog een opmerkelijke videoboodschap van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough, de wereldberoemde bioloog die je kan kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 jaar en daar horen koninklijke verjaardagswensen bij.
6: Thank you then for all that you have done. And on behalf of the whole nation, I wish you a very happy 100th birthday.
4: Afwisselend zon en wolken, het blijft droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt, met namiddag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog, vanaf woensdag afwisselend zon en regen en blijft frits bij 12 graden.
7: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument en dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
8: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
9: En ook altijd herkenbare toestanden als hij beschrijft. Hè.
7: Ze sloten een beest in bed, maar Jasper.
8: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
11: Ja,
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nulpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartselaarstraat 88 in Nulpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
14: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
13: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
15: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
14: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
16: Robert, de expert. 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Ieder vogeltje fluit zoals dat het gebekt is. En dat van Bobby Day, wel, dat haalde de hoogste noten de afgelopen minuten met Rockin' Robin. Welkom in deel 2, jullie daar aan de andere kant van de radio. Ik ben hier tot 6 uur, totdat de Krone Club van Rudy van Brussel open gaat. Tot die tijd, muziekjes gekozen uit de grote archieven van de Radio Minerva. En ze hoeven niet uit de jaren 50 of 60 te komen. De jaren 70, wel, die laten we ook een keertje op u los met Gilbert O'Sullivan en Matrimony.

Leuke platen om nog eens een keertje terug te horen op de radio. En zeker door het feit dat ik ze zelf actief op de radio heb gehoord toen ik een jong knaapje was. En veel verder dan een jong knaapje kan ik niet gaan, maar natuurlijk kennen we die muziek wel. Je kent hem van Deo, ja, Deo, ja, van de reclame van Leo, Harry Belafonte met Cordelia Brown.

Een nummertje over de ongezonde dingen des levens, JJ Cale en cocaine. En dan zijn er die ons aan het sporten willen krijgen. Ja, vorige maand waren er nog de 10 miles van Antwerpen en nu gaan we lopen met Dimitri van Toren. Hé, hey, kom aan, blijf niet staan. Ja, opzij, opzij, opzij. Maak plaats. En dat ziet er gezellig bij, denk ik.

Tja, ik weet het. Een beetje zitten lachen met die eigen stommiteiten en je grappen die je in je hoofd hebt zitten. Het is niet te doen natuurlijk als je thuis aan de andere kant van de radio zit. Maar we gaan dat goed maken met de Elvis Presley van Nederland en de echte King of Rock'n'Roll. Genieten dus met In the Still of the Night en een nummer uit 1976, Hurt.

Als het buiten een beetje frisser is, dan hoef je niet altijd de centrale verwarming een draai te geven in de juiste warme richting. Je kan gewoon elkaar eens lekker vastnemen en knuffelen. En dat hoeft niet altijd een mens te zijn. Ik heb 3 honden en 2 katten rondlopen hier en ik durf wel eens een van de honden een stevige knuffel geven. En dat beest geniet er ook nog van. Warm Your Heart van Jimmy Witherspoon.

0: vrienden, we zijn toe aan ons tweede en laatste item van vandaag. Met name een driepak van The Rat Pack. We beginnen met Dean Martin en I'm Yours. 5 van Sammy Davis. En daarachter als laatste Q-onder Frank Sinatra en Old MacDonald. Ja, voor mij een hamburger met frietjes dan.
1: Een driepak

is te hopen dat Frank van al die beesten vanaf is geraakt op tijd en dat hij naar huis is kunnen gaan naar moeder de vrouw. Wij alvast, wij hebben veel plezier van onze huisdieren en we willen ze ook altijd een beetje vertroetelen. Ray Hamilton, die had ik ook nog gevonden in die grote archieven van jouw favoriete radio, Stardust. MUZIEK

We zijn zaterdagavond en dan is er Popcorn City tussen 8 en 9 hier op de radio. En om jullie een beetje in stemming te brengen voor het programma dat komt na de Groene Club, twee platen. Martha Reeves en de Vandellas en Jimmy Mac hebben beginnen in eigen land met Louis Neves en 16 Tons.

0: to the company store.
1: Welkom, welkom, welkom. Dit is de hut van Putt.

0: die mij een beetje volgen op de sociale media, met name op Facebook, wel, die zullen het geweten hebben. Want ik heb bij wijze van motivatie en snel wil ik beter worden een Harley Davidson gekocht. En dat is niet gezwanst, ga maar eens een keertje kijken. En toen ik aan het rondkijken was in mijn eigen collectie, kwam ik deze jeugdplaat tegen uit Nederland. Normaal, ja, abnormaal en ulgend hard.
1: Ik zeg oeh!

Door de bocht met Normaal. En dan zijn we aangekomen aan het einde van deze Hut op zaterdag. Laat ons een afspraak maken voor aanstaande vrijdag alweer, samen met Karel Wijkmans, die dan in de keuken komt koken hier bij Radio Minerva. Zometeen Rudy van Brussel en de Q&A Club. Ja, de kaas staat klaar, de roséwijn is uitgeschonken. Hij is er helemaal klaar voor. De finale starten we vandaag met Smooth Operator van Sambutera. Tot volgende week en veel plezier met de mannen van Minerva. En natuurlijk...

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter ga je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Gek op Motown-muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krevel in Humbeek in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagen het terrein op te rijden. Het verliep bijzonder brutaal, zegt de burgemeester Bart Laremans.
8: Er is een heel stevige, goed vergrendelde poort, maar ze hebben dus door vlak achter die vrachtwagen te rijden zich de toegang kunnen verschaffen. En dan zijn ze gewapend binnengestormd in het magazijn. Ze hebben dan de aanwezige magaziniers en twee chauffeurs ook tegen de grond gewerkt, gekneveld aan handen en voeten. En dan hebben ze zich meester gemaakt van een hele partij laptops.
7: Niemand raakte gewond. Een van de personeelsleden kreeg wel een paniekaanval. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de inwoners van het Spaanse eiland Tenerife zich geen zorgen moeten maken over het Hantavirus, nu het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De twee Belgische passagiers zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen gebracht worden. Intussen is er sprake van vier Belgen die nog in contact kwamen met besmette opvarenden, eens die van boord waren. Dat bevestigt Volksgezondheid bij ons. De vier hebben geen symptomen, maar worden wel thuis in quarantaine gehouden. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop en pakt meteen ook de roze leiderstrui. Opvallend, Silva is de allereerste Uruguayaan ooit in de Ronde van Italië. De Duitser Florian Storck werd tweede, de Italiaan Giulio Ciccone derde. En over een kwartier start de terugwedstrijd van de promotion playoffs tussen Beerschot en Lommel. De heenwedstrijd won Lommel met 3-1. De winnaar van het duel neemt het op tegen Tender voor een plaats in eerste klasse. De match wordt gespeeld onder hoogspanning. Op het Antwerpse Kiel, de thuishaven van Beerschot, kwamen gisteren nog zo'n 600 mensen op straat toen de politie een Roemeen van 25 oppakte die de nacht voordien iemand had doodgestoken. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maximaal tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En blijft fris bij 12 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht. Op lijfrente, via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Met ImoBip ben je zo binnen als een huis.
12: Merci, ImoBip.
13: Aha, aha, aha. Minerva.
14: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Een zeer goede avond. Welkom in de Corona Club met Rudy van Brussel. Tot en met 20 uur, zal ik het maar zeggen. En we zijn er meteen in gevlogen met Shirley Bassey, met Just One of Those Things. En dat is het zo deze keer, want dit programma is ingeblikt. Dus ik ben vanavond eigenlijk niet live, omdat ik door andere verplichtingen heb. Maar niettemin, week na week, is de Corona Club steeds paraat. Ik zou zeggen, geniet van de avond en we gaan meteen verder met Billy Eckstein, Get Out of Town. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

0: Hij heeft wel ergens gelijk dat ik vandaag niet in stad ben, maar wel ergens anders. Maar goed, dit was Billy Eckstine, Get Out of Town. En we zijn toe, ook direct meteen toe aan onze eerste kronerpack. En dan neem ik het over Sammy Davis Jr. in de Persian Market. En we zitten precies in Egypte.
1: When lights are low, my thoughts always go to a far off land across the sea.

Egyptenaren die konden mooi dansen, vooral die beweging. Als je dat zo op tv ziet, in een film zoals Ben-Hur of wat dan ook, worden net Sammy Davis Jr.

Deze plaat draag ik op aan Betty en Nathalie, omdat ik weet dat ze graag de crooners horen en jazz in het Frans. Dus deze was van Jacqueline François, Du Soleil plein la tête.

0: geweldig nummer, deze van Delaris. En we zijn toe aan onze tweede van de Kroonerpek, samen met Frank Sinatra.
1: Frank Sinatra is hier kind aan huis, de Kroener Club.

0: Toch een heel mooie warme stem. Deze van Frank Sinatra. I've got a woman crazy for me. She funny that way. We zijn klaar nu voor de volgende. En dat is eentje van Matt Dusk. Vorige week hebben we een nieuw nummer laten horen van Matt Dusk. Van You Make Me Feel. Een nummer van Michael Jackson. Maar dat gaan we nu niet laten horen. We gaan wel Join Us for a Bite. Here's Matt Dusk.
1: Hey, it's Matt Dusk. And you're listening to the one and only De Kroener Club with Rudy Van Brussel.

0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn kleer.
2: Ah, maai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

We hoorden net twee nummers achter elkaar. Eerst van Matt Dusk, Join Us for a Bite. En dan Buddy Greco, A Swinging Loser. Ja, als ik moet gaan swingen, dan ben ik zeker een loser, want ik kan zeker niet dansen. Laat staan een swing. Een trage, dat zou nog lukken, maar dan moet ik nog oppassen dat ik niet op de voeten van de dame trap.

Ik denk niet dat het altijd gemakkelijk is om iets te zeggen, bijvoorbeeld de waarheid of wat dan ook. We hoorden net Johnny Mathis met Easy to Say.

Groep. Doe me ook even denken aan de Ray Conniff Singers. Maar dit waren de Volks met A Taste of Honey. Wil je graag reageren op dit programma of graag een verzoekje aanvragen voor volgende week? Dat kan zeker, dan doe je dat via Rudy van Brussel at Radio Minerva. .be en dan stuur je dat gewoon die mail met uw vraag. En doe het zo snel mogelijk, want dan kan ik ook mijn playlist eraan aanpassen, zou ik maar zeggen. Paul El Amor, Una Mujer, als ik het goed kan uitspreken, is deze van Julio Iglesias.

Toch een heel mooi nummer van Julio Iglesias. Paul El Amor Unja Morger, als ik het goed uitspreek. Natuurlijk, het kan misschien niet goed zijn, maar het voelt altijd goed om toch te proberen in het Spaans te spreken. En dat brengt ook ons meteen naar het volgende nummer van Tony Hadley met Feeling Good. MUZIEK

Don't let tonight ever end. En ja, ik zou zeggen, ik ga heel de avond doordoen, maar ik moet ook andere collega's gunnen om mooie muziek hier op de radio te brengen. Want zoals de Popcorn City, zo meteen na 8 uur. We zijn bijna toe, eerlijk gezegd, aan het eerste uur. Maar we gaan nog een paar nummers spelen, beter gezegd, oh my. En dat gaan we doen met Tony Bennett, met Cheapers Creepers.

En het eerste uur die zit er zo goed als volledig op, want we hoorden net Tony Bennett met Count Basie Orchestra met Jeepers Creepers. Om af te sluiten doen we zeker alvast met Jerry Lewis met Sad Sack. En we zijn zo meteen terug naar reclame en het nieuws met het tweede deel van de Groene Club.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd al gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krevel in Humbeek in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagen terrein op te rijden. Het verliep allemaal bijzonder brutaal, zegt burgemeester Bart Laarmans.
5: Er is een heel stevige, goed vergrendelde poort, maar ze hebben dus door vlak achter die vrachtwagen te rijden zich de toegang kunnen verschaffen. En dan zijn ze gewapend binnengestormd in het magazijn. Ze hebben dan de aanwezige magazijniers en twee chauffeurs ook tegen de grond gewerkt, gekneveld aan handen en voeten. En dan hebben ze zich meester gemaakt van een hele partij laptops.
4: Niemand raakte gewond. Een van de personeelsleden kreeg een paniekaanval. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Die man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Op Denver Airport in de VS is iemand overleden toen die geraakt werd door een vliegtuig. Dat schrijft de luchthaven zelf op X. De man of vrouw, dat is nog onduidelijk, klom over de omheining en liep de startbaan op. Net op dat moment probeerde een vliegtuig op te stijgen. Waarom die persoon dat deed, is nog onduidelijk. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop en pakt meteen ook de roze leiderstrui. Opvallend, Silva is de allereerste Uruguayaan ooit in de Ronde van Italië. De Duitser Florian Stork werd tweede, de Italiaan Giulio Ciccone derde. Naar de degradatieplay-offs van ons voetbal dan. La Louvière-Cercle Brugge is geëindigd op 4-1 bij Zultwaargem. Dender werd het 2-1. Dender staat laatste en is zeker van de barragematchen om in eerste klasse te blijven. En dan nog een opmerkelijke videoboodschap van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough, de wereldberoemde bioloog die je kan kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 jaar en daar horen koninklijke verjaardagswensen bij.
6: Thank you then for all that you have done. And on behalf of the whole nation, I wish you a very happy 100th birthday.
4: Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. Die kans wordt alleen maar groter in de namiddag, maximaal tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En het blijft fris bij 12 graden.
7: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Dat mag je wel zeggen, on a wonderful day like today. Het is altijd hier geweldig, een mooie dag, als je naar de muziek van Radio Minerva kunt gaan luisteren. We hoorden net een nummer van Steve Lawrence en ik zou zeggen, welkom in het tweede deel van de Groene Club. En dat gaan we nog tot een goed einde brengen, tot en met 8 uur. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

Hier ging het duidelijk over Stefan. Sweet Souvenirs of Stefan. Je weet, als ze jong was, heeft ze ook een auto-ongeval gehad waar dat ze zeer pijn had in haar nek en daardoor moeilijk kon bewegen. En misschien hebben ze dat ook ontdekt bij haar optredens. We gaan verder met Dean Martin en dat is ook meteen onze laatste van de Groener Pack met Love is a Career. Career.

0: Ze heeft duidelijk gelijk in. Just you, just me. Hier in de Kunnenclub. Nee. Overal hier bij Radio Minerva moet je zeker luisteren. Just you and me van Ella Fitzgerald. En als je goed geluisterd hebt naar deze plaat en je hebt een stereo-installatie, dan zul je duidelijk gemerkt hebben dat er heel veel stereo-effecten in zaten. Want tegenwoordig vind ik persoonlijk dat je dat helemaal niet meer vindt in muziek. En oké, links en rechts hoor je dat nog wel, maar niet zoals eigenlijk toen. We gaan verder met Ed James met There's No Business Like Show Business.
1: There's no business like show business.

the desert. If I had you by my side, I could be a king.

Een zeer mooie nummer van Jimmy Rosselli, Chinatown, My Chinatown. Wil je graag reageren of een plaatje aanvragen voor volgende week? Dat kan altijd, dan doe je dat vandaag uitzonderlijk via e-mail rudyvanbrussel@radiominerva.be. Want ja, dit is wel een ingeblikte versie, dus ik kan de telefoon helaas niet aannemen. We gaan verder met Sam Cooke.

0: That's the place. Huh. Yeah. Huh. Yeah. Lord help us.
1: Huh. Een hele mooie versie van... Uiteraard van Sam Cooke, If I Had a Hammer. En je kent het ook waarschijnlijk in de Franse versie van Claude François, Si J'avais Un Marteau.
2: Hey, it's Matt Dusk, and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

heel mooi nummer van Matt Monroe. Maar ik zou willen vragen, kent u deze nummer nog van Carrie Smith? It Won't Be Long.

0: moet ik er eigenlijk over denken? Sommigen vinden het te kort, de Kroene Club, en sommigen vinden het net genoeg om 2 uur Kroene Club te doen samen met Soft Jazz. We hoorden net de Kerry Smits met It Won't Be Long.
1: Now all you cats that have them Playboy-type pads, take this advice from me.

0: waarom zo dan niet kunnen. Sammy Davis Jr. met You Can't Love Him All. Dat kan toch zeker allemaal, of niet soms?
1: Hey, it's Matt Dusk, and you're listening to the one and only Radio.

Een mooi instrumentale plaat van Jimmy Smith met de Laundry Air. Ik hoop niet dat hij het over een gin heeft of wat dan ook. Maar goed, dat is eigenlijk eerder persoonlijk. We gaan verder met Pessy Petchy Page, beter gezegd.

Wat dan mij opviel bij het presenteren, presentatie van deze artiesten, zei ik Patchy Page. Maar het was eigenlijk Patty Page en The Green Leaves of Summer. De zomer, ja, daar snakken we allemaal naartoe. Maar daar zullen we misschien nog een beetje even op moeten wachten. Want er is altijd nog een beetje wisselvallig weer, zou ik maar zeggen. Maar wat dat we hebben, kunnen ze ons zeker niet meer afnemen. They can't take away from me, from Seal.

Daar heeft deze man helemaal gelijk in. Wat dat we hebben, kunnen ze ons niet meer afpakken. Zoals ze zeggen, Seal, they can't take that away from me. Born to Lose, dat is onze volger van Shirley Bassey. En okay, we hebben dit vorige uur ook al gehad van Shirley Bassey. Maar dit was een mooi nummer. En zeker deze op verzoek.

Deze dame is zeker niet geboren om te verliezen. Born to Lose was deze van Shirley Bassey. Hoge tijd om afscheid te nemen. En dat gaan we zeker doen met Lou Rawls en Les McCain. Met In the Evening When the Sun Goes Down. En dat is bij deze programma ook. Ik hoor jullie graag volgende week live terug hier bij Leven en Welzijn. Hier op Radio Minerva. Nog veel plezier met alle radio-collega's.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Spaanse eiland Tenerife maakt zich op voor de komst van het cruiseschip met het Hantavirus aan boord. Dat gaat daar morgen vroeg aanmeren in een industriehaven ver weg van de bewoonde wereld. Een bewuste keuze, zegt RTL-journalist Geert Gordijn die daar is.
3: Het gaat ook allemaal om het visuele idee. Als je zo'n schip neerlegt in een normale cruisehaven waar mensen af en aan gaan, ga je toch het gevoel krijgen, gaat dit wel goed? Ik ben natuurlijk vaak in dat gebied geweest en ik kan je vertellen, het is daar natuurlijk volledig onder controle. Er komt daar überhaupt niemand het gebied in die er niks te zoeken heeft. Wij mogen er met een persaccreditatie in. De medische diensten, de Guardia Civil en alle politiemensen mogen daar naar binnen. Maar verder heeft daar niemand iets te zoeken.
2: Na een medische check-up aan boord zullen de 140 passagiers land per land van het schip gehaald worden en naar de luchthaven gebracht worden. Om van daaruit naar hun thuisland te vliegen. De twee Belgische passagiers zullen meevliegen met een Nederlands vliegtuig met als bestemming Eindhoven, dat meldt Buitenlandse Zaken in Nederland. In totaal zullen er 29 opvarenden op dat vliegtuig zitten. De twee Belgen zullen van Eindhoven worden overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen voor een medische check-up. Nadien moeten ze 6 weken in thuisquarantaine. En op Denver Airport in de VS is iemand overleden toen die geraakt werd door een vliegtuig. Dat schrijft de luchthaven zelf op X. De man of vrouw, dat is nog onduidelijk, klom over de omheining en liep de startbaan op. Net op dat moment probeerde een vliegtuig op te stijgen. Waarom die persoon dat deed, is nog onduidelijk. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar 1 graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maxima tot 19 graden.
4: Get ready for another Popcorn City.
5: Your weekly dose of popcorn oldies.
6: I keep on knocking on wood.
7: Dit is Popcorn City.
8: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
4: Popcorn City, the number one in popcorn oldies.
9: Popcorn City.

0: The American Sisters, die in een grauw hit verleden eigenlijk de Allen Sisters heten. En Never on Saturday, maar hier is het Forever on Saturday, want de zaterdagavond is gereserveerd voor Popcorn City. En tussen 8 en 9 draai ik de beste Bopin Oldies. Dat doe ik ondertussen al 21 jaar. Gelukkig maken we bij Popcorn City onze eigen regels en wij doen het wel op zaterdag. Ook vandaag hebben we een mooie lijst met onder meer muziek van Gene McDaniels, Alice Donna, Prince Buster en vele, vele anderen.
1: Goedenavond.
2: Hier is hij weer. Een belevenis te meer.
3: Jan van Dijk.
4: Popcorn City.

Lekkere swingt op de dansvloer en ook op zaterdagavond in de huiskamer. Een late popcornparel van Bobby Wydell. Hij kwam uit 1964 met Stranger in the World en voorafgegaan door Ricky Nelson uit 1961 met Travelin' Man. Hij mag dan wel een wereldreiziger zijn, maar de enige plek waar de man echt thuis hoort is in mijn platenkoffer. We begonnen het blokje met Little Jimmy Ray uit 1959, uit een tijd dat verliefdheid nog met een knisperende vinylplaat werd opgelost in plaats van met een Tinder swipe, want dat is onpersoonlijk. You need to follow.

0: De Tramps waren dat uit 1975 met 7 plays, soul met een discorandje en dat kan ook in Popcorn City. Ook een hele mooie en pure soul was Cindy Scott met I Love You Baby. En we begonnen met Gladys Horton, ooit een liedzangeres van de Marvelettes en kortweg Love. Liefde was duidelijk troef vandaag in het soulblokje.
1: Plaatjes spelen, dat is top. Eentje links, eentje rechts, draai maar aan de knop. Van Marianne van Dijk is je dagje niet, je hoort hem wel.

0: time.
1: Popcorn Classic.
2: Beautiful stranger. Beautiful stranger.
3: Dit is Popcorn City met Jan van Dijk. Popcorn City met Jan van Dijk.

De saxofonist van Fats Domino en ook een sleutelfiguur in de New Orleans sound. Herb Hardesty uit 1961, Just a Little Bit of Everything. Ik dacht zo, we hebben nog geen bariton gehad, dus haalde ik Milton Grayson uit zijn hoesje met dit Ain't Necessarily So. En veilig was het niet, maar we hadden Alice Donat met C'est Pas Prudent. Onvoorzichtig zijn was nog nooit zo charmant.

De beste popcornklassiekers hoor je bij ons en dit waren er drie van. Al McArthur uit 63 met His True Love For You, rockabilly-pionier Dorsey Brunette met The Feminine Touch en Gene Daniels met zijn bouwpakket waar hij een vrouw mee maakte en 'twas een schoneke. 100 pounds of clay. Ik denk dat ik maandag ook maar eens een zak cement ga halen.

Radio zonder gezeik met Jan van Dijk.

0: Daarvoor hadden we een legendarische stem uit de Chicago soul scene, de stem van Nolan Chance uit 1963 met If He Makes You. Wie je maakt is meestal degene die je kraakt, maar de plaat was kraakvrij. Helemaal vooraan in het rijtje van drie had ik nog een leuk vinylletje uit New York, want dat was de thuisstad van Lenny Miles en daar werd dan ook Livin' Dream opgenomen. Hij is ermee getrouwd, maar de droom werd een nachtmerrie, want ze ging ervan door met zijn geld en met de melkboer. Je zou eigenlijk 10 geboden moeten maken om daaraan te ontsnappen.
1: The 10 commandments of man given to a man through the inspiration of I, Prince Buster.

mannetjes, dat tollen niks zwaar smaken, hè? Waar zijn de beste in popcorn oldies? Popcorn City, Zuid is swingend met Jan van Dijk op Radio Minerva.

0: Neem me niet kwalijk, maar ik had een Canadese zangeres uitgenodigd die bekend stond om haar krachtige en volwassen stemgeluid. En ze nam het ons ook niet kwalijk, zoals ik het jou ook niet kwalijk neem dat je de radio wat harder gezet hebt. Haar naam was Pat Hervey en ze liet zien dat je voor soul niet altijd uit Detroit hoeft te komen. De talenknobbel was deze week een plaat van Cecilia Stam, een Zweedse zangeres die in de jaren 60 ook in Frankrijk carrière maakte. Mon Prisonnier was de Franse remake van You're the Boss. De eerste in het drieluik was er eentje van de King of Ska uit Jamaica. Een van de belangrijkste figuren in de reggae-geschiedenis, de 10 geboden van Prince Buster. Luisteren en gehoorzamen, want de prins heeft altijd gelijk. Prince Buster spreekt, wij dansen. Ik ben me ondertussen aan het voorbereiden voor de Van Dijk-collectie, want die is er zometeen om 9 uur. En de laatste in de lijst is er eentje van een van de meest emotionele stemmen in de soul, Walter Jackson. Hij trad op vanuit een rolstoel, maar zijn stem was onoverwinnelijk. Je kan me mailen en platen vragen of commentaar leveren en dat kan via popcorncity@telenet.be. En je kan ook gewoon de radio aanlaten, want de goede muziek, die zit daar hier.
1: There was

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Spaanse eiland Tenerife maakt zich op voor de komst van het cruiseschip met het Hantavirus aan boord. Dat gaat daar morgen vroeg aanmeren in een industriehaven ver weg van de bewoonde wereld. Een bewuste keuze, zegt RTL-journalist Geert Gordijn die daar is.
3: Het gaat ook allemaal om het visuele idee. Als je zo'n schip neerlegt in een normale cruisehaven waar mensen af en aan gaan, ga je toch het gevoel krijgen, gaat dit wel goed? Ik ben natuurlijk vaak in dat gebied geweest en ik kan je vertellen, het is daar natuurlijk volledig onder controle. Er komt daar überhaupt niemand het gebied in die er niks te zoeken heeft. Wij mogen er met een persaccreditatie in. De medische diensten, de Guardia Civil en alle politiemensen mogen daar naar binnen. Maar verder heeft daar niemand iets te zoeken.
2: Na een medische check-up aan boord zullen de 140 passagiers land per land van het schip gehaald worden en naar de luchthaven gebracht worden om van daaruit naar hun thuisland te vliegen. De twee Belgische passagiers zullen meevliegen met een Nederlands vliegtuig met als bestemming Eindhoven, dat meldt Buitenlandse Zaken in Nederland. In totaal zullen er 29 opvarenden op dat vliegtuig zitten. De twee Belgen zullen van Eindhoven worden overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen voor opnieuw een medische check-up. Nadien moeten ze 6 weken in thuisquarantaine. In de promotion playoffs van ons voetbal heeft Lommel zijn terugwedstrijd tegen Beerschot gewonnen. Het werd 1-3. Dat betekent dat Lommel het opneemt tegen Dender voor een plaats in eerste klasse. Die matchen worden op 17 en 23 mei gespeeld. En nog meer voetbal in play-off 1 spelen Club Brugge en STVV op dit moment tegen elkaar. Als Club Brugge wint, blijft het zijn leidersplaats behouden. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. Die kans wordt tijdens de namiddag alleen maar groter, maximaal tot 19 graden.

0: Je hoort niet vaak een vrouw opscheppen over haar man, maar Millie Jackson deed dat wel met een parel uit 1972, My Man is a Sweet Man. Het bleef bij die ene parel, want een echte opvolger kwam er niet. Welkom in de Van Dijk-collectie op zaterdag. We gaan een feestje bouwen.
1: Goedenavond.
2: Hier is hij weer.
3: Hier is hem, zeg.
2: Een belevenis te meer.
4: Maar de rest is hem helemaal in orde, hè.
5: Jan Papa Van Dijk.
0: De Van Dijk-collectie.

Eddie Cochran uit 1958, Come On Everybody. En spijtig genoeg was hij maar een korte carrière en een kort leven beschoren, want hij kwam om het leven in een auto-ongeval toen hij net 21 geworden was. Zijn andere grote hit, Three Steps to Heaven, werd ironisch genoeg postuum een nummer 1 hit vlak na zijn dood. Dean Martin was er ook bij en met Luna Mezzomare uit 1951 zette hij de toon van deze aflevering. Italiaanse charme waar je u tegen zegt en de reden waarom elke pizzeria ter wereld een accordeon-playlist heeft.

Ik wil voor mijn verjaardag een Dolly Dot of doe ze mij maar alle zes. Tell it all about boys, een pure Hollandse suikerspin voor de oortjes. Net voor de enige echte Eddie Wally, die in 1966 de wereld veranderde met Chéri en de Tango d'Amore. Eddie was een graag geziene gast in de feesttent hiernaast en ook in het Minerva Café. Van de ene Eddie naar de andere, hier is Eddie Grant.

0: origineel een plaat van Timmy Euro, maar de Manhattans maakten er in 1975 een soulklassieker van in het kielzog van Kiss en Say Goodbye, een hele goede keuze. Een prachtige plaat voor mensen met een gebroken hart. Net ervoor hadden we Eddie Grant uit 1988 met Gimme Hope Joanna. Joanna was geen vrouw zoals de meeste mensen dachten, maar een koosnaampje voor Johannesburg, een stad in het noordoosten van Zuid-Afrika.
1: In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done.

Een van de best verkochte singles in Nederland in 1984 en muziek uit de film Siske de Rat. Danny de Munk aan de wieg van een succesvolle carrière met Amsterdam Sentiment in de Van Dijk-collectie. De tekst blijft na 42 jaar nog altijd snijden als een bot mes in een zachte biefstuk. Net ervoor hadden we een eendagsvlieg, de Peels uit 1966 met Juanita Banana, de enige keer dat opera en bananen succesvol werden gecombineerd zonder dat er een psychiater aan te pas kwam.

0: Elke woensdag en zaterdag barst de radio uit zijn voegen. De Van Dijk-collectie. Pure nostalgie en gouden hitherinneringen met de vergeten hits en meer. De platen die je bijna nooit meer op de radio hoort, maar die toch nog verstopt zitten in je collectieve geheugen. Dat zijn de platen waar de mensen echt vrolijk van worden en waardoor de radio wat harder mag dan normaal. De goede oude crooners, de hip rock'n'roll, de soul oldies, de swingende pop- en disco-knallers en de heetste slows. Je hoort ze allemaal op woensdag van 4 tot 6 en op zaterdag van 9 tot 10, net na Popcorn City.
1: De Van Dijk-collectie.
0: Radio met passie en schwung. Yeah.

0: onvervalste Australische pop uit de jaren 60 van The Seekers met Georgie Girl. En net ervoor muziek van jazzpoplegende Georgie Fame samen met de voormalige pianist van The Animals, Alan Price uit 1971. De plaat ging over Rosetta.
1: I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

De titeltrack van haar debuutalbum, opgenomen in Duitsland voordat ze de Queen of Disco werd. Donna Summer uit 1974 en Lady of the Night. Ik denk dat ze daar de stijl leerde, want achteraf kreunde ze de hele wereld bij elkaar met een reeks muzikale orgasmes. Voor Donna Summer draaide ik recenter werk. Nu ja, recenter is veel gezegd, want de plaat is ondertussen ook al een oldie uit 2007, 19 jaar geleden dus, I Try To Be Like Grace Kelly van Mika. En in dat jaar werd de eerste iPhone op de markt gebracht.

The Middle of the Road uit 1971 in de Van Dijk collectie. En ik was destijds stapelzot van de hotpants van Sally Carr. Ze had benen tot aan haar oksels en een stem die door merg en been ging. Muzikale kauwgom met Tweedledee Tweedledum. 4 jaar later stonden de Moments en de What Notes in de hitlijsten met Girls, Soul met een hoofdletter S en een broek met wijde pijpen. De ultieme ode aan het vrouwelijk schoon. De Moments, dat waren Harry Ray, Al Goodman en Billy Brown, die later bekend zouden worden met Special Lady als Ray, Goodman en Brown.

Een vrouw die zong met de kracht van een stoomtrein en de finesse van een diamant. Echte ambisoul van Donna Hightower, die in 1973 de wereld veroverde met een feel-good plaat If You Hold My Hand. Veel plezier nog met Mark Uytenhoven, ik ben ermee weg.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs, als je dat vergelijkt met 2024. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dat is een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toenam. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt dan weer af. In 2024 waren dat er nog 5, vorig jaar geen. Je hoort Werner de Dobbeleer.
3: Het kan dat mensen met een speedpedelec dat die hun gedrag meer en meer aanpassen, snelheid ook aanpassen. En vooral ook dat andere weggebruikers hun gedrag beter gaan aanpassen aan de aanwezigheid van speedpedelecs. Het kan er ook aan liggen natuurlijk dat er steeds meer betere infrastructuur komt die ook geschikt is voor sneller elektrische fietsen. Denk maar aan de vele fietsostrades.
2: De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, zegt EU-jongerenvertegenwoordiger Loris Leeks.
4: De Europese Unie is heel complex, voelt heel vaak heel ver van ons bed, vooral dat heel veel regels van de Europese Unie vandaag ons direct raken op heel veel vlakken. Denk aan roaming, maar ook over inspraak. Het feit dat jongeren veel meer inspraak willen hebben op Europees beleid, omdat gewoon ook maar amper 2% van de jongeren heeft aangegeven dat zij een gevoel hebben dat ze inspraak kunnen hebben.
2: Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Voetbal dan. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender, de winnaar van dat duel promoveert. En nog meer voetbal. In de play-off 1 spelen Club Brugge en STVV op dit moment tegen elkaar. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 1-0. Als club op voorsprong blijft, behoudt het ook zijn leidersplaats in het klassement. En op het WTA-toernooi tennis in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens staat zelf 22e trouwens in 3 sets. 4-6, 7-6 en 6-3. Dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. En daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt in de namiddag alleen maar groter. Maxima tot 19 graden.
5: Als u nog geen vakantie- of reisplannen hebt voor de komende zomer, wel, dan helpen wij u op de goede weg tussen 10 en middernacht. Welkom bij Jukebox Gold, reisspel.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs, als je dat vergelijkt met 2024. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dat is een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toenam. Het aantal dodelijke slachtoffers, dat neemt dan weer af. In 2024 waren dat er nog 5, vorig jaar geen. Je hoort Werner de Dobbeleer.
3: Het kan dat mensen met een speedpedelec dat die hun gedrag meer en meer aanpassen, snelheid ook aanpassen. En vooral ook dat andere weggebruikers hun gedrag beter gaan aanpassen aan de aanwezigheid van speedpedelecs. Het kan er ook aan liggen natuurlijk dat er steeds meer betere infrastructuur komt, die ook geschikt is voor sneller elektrische fietsen. Denk maar aan de vele fietsostrades.
2: In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge zijn leidersplaats in het klassement nog wat verstevigd. Het won met 2-0 van Sint-Truiden. Club loopt zo 4 punten uit op Union, maar dat speelt morgen nog tegen KV Mechelen. En Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen in ons voetbal. In de promotion play-offs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender, de winnaar van dat duel promoveert. En tennis dan. Op het WTA-toernooi in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld. De Italiaanse Yasmine Paolini is dat. Mertens zelf staat 22e trouwens in 3 sets. Het werd 4-6, 7-6 en 6-3. Dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. En daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. En dat is de Russische Mira Andreeva. Droog vannacht en het koelt af tot een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. Die kans wordt in de namiddag alleen maar groter en maximaal tot 19 graden.
4: Opnieuw welkom bij onze Jukebox Gold reisspecial. Tot middernacht. Deze dames kunnen in elk geval niet kiezen. Wordt het Spanje of Italië?

Voilà, onze Jukebox Gold reis special zit erop. En als u deze zomer gewoon thuis blijft, is er nog altijd het strand van Sint-Anneke. Tot volgende week.

0: Hier dat ik met jouw Sjan in Benidorm zit. Die tijg mijn roesting.
1: Val te val voor
0: en val te waar.
1: Gezwiert doe kapot.
0: En wat doe je dan? Er in een pakje. De sangria loopt mijn oren uit. Totel
1: deugt niet. En dat eten moet ik niet hebben.
0: En s'avonds gewoon wandelen. Stroot in, stroot door.
1: Ik heb geen voeten in hier.
0: En dan denk ik dikwijls aan dat plutske.

0: voel me sint-an in Zamer-Spanje. En wat doet het dan voor de Ambras?
1: Mij gong, ze zei zo geren bronzes. Alle dagen dat je zag van,
0: smeert me de rug in zin.
1: En ik heb maar papa met die smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen, nog

Maar niet meer gezien met die flauwekul. Dan deed de sport al zijn nikkel. Blijf thuis en god is een eentje naar Sint-Anne. En daar blijf ik dan. Forever.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge zijn leidersplaats in het klassement nog wat verstevigd. Het won met 2-0 van Sint-Truiden en loopt zo 4 punten uit op Union, de nummer 2. Je hoort clubspeler Brandon Mechelen.
3: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dan zou het nog een grotere score geweest zijn, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. Speel een goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getankt. Morgen kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
2: Want dan speelt Union tegen KV Mechelen. Opnieuw een cruiseschip met een virus. Dit keer een cruise in de Caraïbe waar het norovirus rondgaat. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst laten weten. Aan boord zitten 100 passagiers en 10 bemanningsleden. Het norovirus is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. En de premier van Schotland, John Sweeney, wil dat Schotland onafhankelijk wordt nog voor de volgende Britse parlementsverkiezingen. In 2029 zijn die. Met die boodschap wil hij Nigel Farage van Reform UK te snel af zijn. Farage maakt kans om de nieuwe Britse premier te worden en zou Schotland mogelijk stokken in de wielen kunnen steken om onafhankelijk te worden. Droog vannacht en het koelt af tot een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maxima tot 19 graden.